Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Hebben we er zin in, Tines, of niet?
4: Jazeker.
3: Oké, mooi. 6:02. Hartelijk goedemorgen. Dinsdag 1 september. Dus 1 file op dit belachelijke tijdstip. A20 Hoek van Holland Gouda. Voor de knooppunt Gouwen, daar sta je alvast een kwartiertje lang door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Toi, toi.

0: Thijs en Bart Herman. 8 over 6.
1: Hard of zacht?
0: Dat is eigenlijk een vraag. Hard of zacht? Vraagteken. Waar heb je zin in? Heb je zin in een zacht liedje? Of eigenlijk, nou ja, zacht. Een rustig aan liedje. Een niks aan de hand liedje, zeg maar.
2: Kom even glas, mevrouw Robinson. Drink op de geheimen die u heeft.
0: Dan ga je voor deze Saskia en Serge.
2: Hey, hey.
0: En mevrouw Robinson.
2: Kom even glas.
0: Zacht voor vandaag. Daartegenover staat hart van Nederlandse bodem. Parla en Pardoe.
3: Yeah.
0: Nou, daar stond hij hoor. Marcelletje in de discotheek destijds. Deze door de boxer. Veel gedraaid zelf, maar als ik op stap ging. Nou, ik stond er niet nuchter bij, zeg maar.
3: Nee.
0: Maar ik zal de verhalen bewaren voor later. Voor ooit, als ik ooit een boek ga schrijven. Want dat gaat niet gebeuren. Parla en Pardoe en Liberté is de harde. Waar heb je zin in? De zachte van Saskia en Serge of de harde van Parla en Pardoe? Je stuurt hard of zacht in de NPO Luister-app. Doe je best.
4: Gaat hij weer, hè? Grietje met jou toe. Geef je een mooie golfmaatje. We gaan ons groene tapijtje weer even lekker verwennen. Hé, hey Marcel, wat heb je gesnaveld gisteravond? Ik had van die taco-chipjes... Dus je weet wel weer wat er vandaag gaat gebeuren, hè?
0: Zo.
4: Leven de septi-tank. Het is hier 15 graadjes boven de snorkel. En natuurlijk die Duitse dinsdag. En ik heb enorm veel behoefte aan een festival der Liebe.
0: Oh ja.
4: Ja, die klinkt altijd lekker op het golfbaantje.

0: horen, jongens, de start van de meteorologische herfst. Nou, daar leek het gisteren ook wel op. Ik geloof dat het vandaag al nog iets beter wordt. Wij gaan in ieder geval zorgen voor wat zonneschijn op de radio. Vind je niet, Tines?
1: Nou, inderdaad.
0: Beetje keep on smiling, zeg maar.
1: Goedemorgen, dat trouwens.
0: Goedemorgen. Nou, ik wil toch eerst even met de deur in huis vallen. Hoe was het gisteren? Was het een beetje een waardig afscheid van oma?
1: Ja, zeker. Tot op zekere hoogte. Ja. Mijn oma die zit bij de kerk, zeg maar. Dus ja, dat is niet onze keuze, dat is haar keus.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het allemaal wel even wat anders van, zeg maar.
0: Nou, het is wel net wat voor kerk het is.
1: Nou, de alleswaarste die je maar kan bedenken.
0: Oh, dat was een heftige preek gehad.
1: Dus het ging 5 minuten over mijn oma en een uur lang over... waarom dat we eigenlijk naar de kerk toe moeten, zeg maar.
0: Einde van de wereld, of...
1: Zoiets, ja.
0: Oh, mijn hemel, ja. Dan laat ik even met gepaste woorden even dat zeggen, ja.
1: Oké.
0: Maar het ging om oma natuurlijk. Ja, waardig afscheid van jouw oma. Ja. Ja. 94, hè?
1: 93. Ik zei gisteren 94, maar ze is
0: 93. Nou ja, dat op zo'n leeftijd maakt dat ook niet meer uit dan...
1: Allebei een mooie leeftijd.
0: Zou je ervoor tekenen als er nu iemand langskwam die zei van... nou, je mag hier tekenen, dan word je het sowieso. Zou je dat doen of zou je op de...
1: Op de manier waarop mijn oma het is geworden?
0: Nee, dat niet, maar gewoon de leeftijd.
1: Oh ja, op zich wel. Ik denk sowieso al dat wij allemaal wel wat ouder gaan worden, denk ik.
0: Met al die... Nou, ik denk er wel eens anders over. dat denk ik echt, ja.
1: Maar ik bedoel gewoon met de geneeskunde van deze tijden... die nog gaat komen, denk ik, dat we misschien allemaal wel wat ouder kunnen worden.
0: Ik hoop het, ik gun het iedereen van harte, maar...
1: Vroeger werd iedereen max, was 80 volgens mij al heel oud, maar...
0: Ja.
1: Ik las volgens mij vorige week ook een artikel dat een vrouw in Engeland... hoe oud was ze ook alweer? 117 of zo.
0: 117?
1: Nee? Toch? Ja,
0: ik denk op een gegeven moment dat je dan op een leeftijd komt... dan valt iedereen om je heen, valt weg. Wat rest er dan nog voor je? Ja, je kinderen natuurlijk. En kleinkinderen en achterkleinkinderen en weet ik het allemaal. Maar dat is toch, op een gegeven moment dan is er niemand meer om je heen van jouw garde.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, lijkt me ook minder gezellig.
0: Dat precies.
1: 117 is die vrouw ook geboren, ja. Of geworden.
0: Wat?
1: 117.
0: 117 jaar, niet
1: normaal. Uit Engeland. Hè? En toen is prins Charles toen destijds nog eens nog maar op koffie geweest. Vorig jaar op haar 116e verjaardag.
0: Wat zou het recept zijn hè, om oud te worden? Als we dat nou eens wisten met z'n allen. Ja. Het zegt allemaal niks in het leven, jongens. Je moet maar een beetje van iedere dag genieten. Dat is het allerbeste.
1: Dat sowieso.
0: Weet je niet? Dat gaan wij vandaag ook weer eens even proberen op deze 1 september dus. En over geneeskunde gesproken. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC... die bieden elkaar soms duizenden euro's... om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een tekort aan opleidingsplekken... dreigen honderden studenten flinke studievertraging op te lopen. Van de studenten die nu hebben meegedaan aan de loting... kan een kwart pas eind 2027 beginnen. En 35% zelfs pas in 2028. In WhatsApp-groepen proberen studenten daarom tegen betaling... een eerdere startplek over te nemen. Zo, dat is wat.
1: Handel,
0: ja.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Maar dus dan sta je je plekje af en dat geef je dan aan een ander... en dan daar krijg je geld voor. En dan kun je of eerder beginnen of je krijgt het geld.
1: Ja.
0: Zoiets is het,
1: ja,
0: toch?
1: Sommigen kiezen er volgens mij voor om dan gewoon een beetje studievertraging te hebben. En dan kunnen ze lekker geld verdienen.
0: Ja, cashje. Huh? En dan kunnen ze een reis over de wereld doen.
1: Ja.
0: Backpacken. Een half jaar weg, of een jaar.
1: Kost nog meer geld. Maar goed, ze dan niet.
0: Dat is ook weer zo, ja. Boodschappen zijn het afgelopen jaar, is het. Ik dacht half jaar. En afgelopen jaar, volgens officiële cijfers... nauwelijks duurder te zijn geworden. Maar zo voelt het voor veel Nederlanders niet. Meer dan de helft ervaart nog steeds flinke prijsstijgingen. En ruim 2/3 heeft het koopgedrag aangepast. We kopen vaker aanbiedingen en huismerken... en laten luxe of biologische producten vaker liggen. Dat gevoel dat komt mede doordat boodschappen sinds 2022... in totaal wel fors duurder zijn geworden. Maar dat is de afgelopen jaar niet heel veel. Dat is wel grappig.
1: Ja, voor je gevoel inderdaad is dat wel zo. Maar...
0: Ja, maar misschien is het ook omdat de rest...
1: Ja, omdat alles duurder wordt.
0: Ja. Dan scharen we dan de boodschappen ook onder... omdat het eerder is gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, dat...
2: Marcel in de morgen.
0: Oké, jongens. Nou, tot zover. 6:15 is het. Goedemorgen deze dinsdagochtend. Laat even weten waar je zin in hebt...

Categorie hard of zacht. De zachte van Saskia en Serge of een harde van Parla en Pardoe. Vanochtend veel zon, lokaal een bui. Vanmiddag, dan is het droog, krijgen we zon en wolken. Temperatuur 19 tot 21 graden. Best aardige dag. In de loop van de dag wordt het allemaal beter, jongens.

0: Martin en Jong en Dom. Ik wil van je weten, heb je zin in...
1: Hard of zacht?
0: Nou ja, zacht. Het is een rustiger liedje van Saskia en Serge. Heb je daar zin in? Stuur je zacht.
2: Kom even glas, mevrouw Robinson. Drink op de geheimen die u...
0: Het woordje zacht in de app of een harde...
3: Liberté!
0: Van Parla en Pardoe. Liberté. Rammetje. Zou ook kunnen natuurlijk. Maar het is maar net waar je zin in hebt op dit vroege tijdstip. Kom maar door in de NPO Luister-app. Dan horen we het zo meteen graag. Gaan we het in de tussentijd even een beetje peilen. Eerst even naar Vins. Goedemorgen, Vins.
4: Goedemorgen, Marcel. Tienes Clubfie. Marcel, welkom terug. Hey. We hopen allemaal dat je een mooie vakantie hebt gehad.
0: Ja.
4: Ik zit met Ricardo in een busje onderweg naar Utrecht. En voor ons... is nog maar 3 nachtjes slapen.
0: Oh.
4: En dan begint het. De kermis. We gaan de dijk. Een meter laten zakken het water in.
0: Ja.
4: Ja, ja. Marcel, Ricardo is een beetje moe vandaag. Want door de zenuwen kan hij niet zo goed slapen. Maar heb je om even wakker te maken... de ober van het Magical Trio. Acho.
0: Ja, lekker man. Volendamse kermis. Daar kun je op verheugen natuurlijk. Dat snap ik wel. Ja, dat had ik vroeger voor het dorpsfeest bij ons ook. Dat was fantastisch.
5: Ja.
0: Dan leef je naartoe met z'n allen. Zie je de wagen maken. De feesttent die wordt opgebouwd. Die spanning, die gier door je lijf. Er wordt nog even een ritje gemaakt naar de pinautomaat. Want ja, genoeg contant geld op zak. Hè?
5: Ja.
0: Stel je voor dat je droog komt te staan, dat moeten we niet hebben.
5: Dat is ook drama. Ik zag ook bij Monique voorbij komen en nog bij andere Volendammers... dat ze dus... want nu is het kermis in Edam geweest, afgelopen weekend.
0: Ja, ja, ja.
5: En dan gaan dus eigenlijk de meeste mensen die kinderen hebben... zijn dus afgelopen weekend met de kids naar Edam geraan.
0: Oh ja.
5: Heel het weekend, iedere dag kermis gehad.
0: Kermis, ja.
5: Attracties,
0: ja.
5: Zodat ze in Volendam... want alleen maar aan het zuipen
0: zijn.
5: En dan hoeven die kinderen niet...
0: En nu gaan de Edammers, die gaan met de kinderen zeg maar naar Volendam dan?
5: Waarschijnlijk, ja.
0: Wat leuk,
5: nou
0: zeg.
5: Ja, top geregeld zo, toch?
0: Nou ja, lekker als het zo... De kermis, dat is echt een ding in Noord-Holland, hè?
5: Ja.
0: Dat is echt een Noord-Hollands ding, is dat. Ja. Hoe noemen ze dat bij jou eigenlijk? Ook gewoon feesttent of zo?
5: Gewoon kermis ook.
0: Oh,
5: ja, we hebben Kerkdriel bij je. Dat is ook een beetje, dorpsfeestachtig.
0: Maar noem je dat een dorpsfeest of kermis?
5: Kermis.
0: Oh, kermis.
5: Ja.
0: Oh, ook.
5: Ja.
0: Oh, ik dacht dat het echt typisch Noord-Hollands was.
5: Nee, de andere dorp is geen kermis. Want dat zijn allemaal van die hele gereformeerde dorpen. Dus daar mag het absoluut niet. Maar...
0: dan mag de hulli-gulli niet draaien, zeg maar.
5: Nee. Maar Drielse kermis noemen ze dat. Hè. Dat is ook altijd één groot feest. Ja. Ja.
0: Grappig.
5: Ja.
0: Nou, nee, ik ken dat niet. Het is bij ons gewoon dorpsfeest. Klaar.
5: Ja.
0: In de palen hangen. Ja, en die palen van die feesttenten,
5: ja.
0: Deed ik vroeger altijd.
5: Krijg je bier naar je kop gegooid.
0: Ga je weer, Marcel? Ja hoor, ik ga weer. Een paar biertjes in je achter de knopen en huppakee, naar boven. Maar op een gegeven moment gingen ze die palen insmeren met van die groene zeep.
5: Oh ja?
0: Ja, dan werd dat glad, hè. Dan kun je niet klimmen. Dat willen ze niet, dat er iemand in hangt, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Maar ja, als je een paar biertjes op hebt, zie je het gevaar niet meer.
5: Nou, mensen op de Zwarte Cross doen dat dus ook altijd in die megatent. Alleen, als je dat dus gaat doen, dan kom je zeg maar niet droog beneden. Want ik heb er zoveel bier tegen je aangegooid.
0: Ja, nou ja, sommigen zijn daarna op zoek natuurlijk.
5: Ik dacht nog wel eens van, ik ga een keer even een mooie sterrenelsticker op boven op die paal plakken.
0: Oh, je ging er ook in?
5: Nee, ja, dat wilde ik. Maar toen zag ik dat andere mensen dat deden. Nou, die waren echt, die waren zeiknat van bier. Je hebt zoveel bierglazen tegenover daar gekregen.
0: Je hebt het gelaten.
5: Dus ik heb het gelaten, ja.
0: Ja.
5: Ik had er niet zoveel voor over voor die sticker.
0: Nee, dat snap ik ook wel weer. Robert, goedemorgen Robert.
6: Ja, een hele goede morgen de Vries. Ho trekkel, ho fietset. Op je stalen ros. Aluminium, carbon of wat is het tegenwoordig?
0: Carbon.
6: Ja, de Vries. 4 weken vakantie zitten er weer op, hè. We moeten er weer aan. Op je Kevin, goedemorgen. Ook voor jou, hè. Geldt niks anders. Er moet gewoon wat verdiend worden. Niet alleen maar uitgeven. Dus kom op de rem. Allee.
0: Heppa.
6: Ja, de Vries heeft een plaatje van Rosie. Met hart en vrouw. Hey, plek voor het lachen. De volgende bij ons. Zijn mooi.
0: Ja, ik zie hier een paar wenkbrauwen die gaan omhoog. Dat vind jij ook leuk, Ties.
5: Ja, hartevrouw, topplaat.
0: Noteer hem even, dat doen we hem later vanochtend even. Het is wel even leuk om dat liedje te draaien. Oké, zometeen is het ook tijd voor een truckerstrek. Daar mag je even wat voor opgeven. Het mag van alles zijn, van Henk Wijngaard tot aan Auk en Ellen bijvoorbeeld. Zou ook kunnen. Maar het kan wielwissel midden in de nacht van Herman Lippinkhoff. Maakt niet uit, truckerstrekkies. Stuur ze in de NPO Luister-app. En dan is het nu tijd voor een harde of een zachte. Het is geworden Louis en Louis.
5: Hart.
0: Louis Hart.
3: Louis Hart.

0: luchtje. Aan, uit, aan, uit. Danny Vroger, Mickey van Wijk in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Goedemorgen. Eerste van september vandaag.
1: Vroege vogel.
0: En wie wordt op deze 1 september onze vroege vogel? Dat is onze, ja, ons vraagstuk voor de komende, laten we zeggen, 20 minuten, Tinia. Lijntje open?
2: Het lijntje is open.
0: Lijntje open, dus je kan je prima even aanmelden. Dat doe je heel eenvoudig. Je geeft dus niet jezelf of een ander op, maar je geeft echt alleen jezelf op. En dat kan met één simpel woordje. En dat is...
2: Je voornaam.
0: Exacte mundo. Of ja. Zouden, ja, dat kan het ook twee zijn natuurlijk.
2: Als je roepnaam.
0: Jan Willem is bijvoorbeeld. Ja, dat zijn er twee. Ja. Nou, laat maar weten. Je voornaam even appen in de NPO Luister. Wellicht hang je hier zo meteen aan de lijn. Krijgen we het leuks opgestuurd. En mag je ook nog een liedje aanvragen.
2: Nou,
0: win-win.
3: Hij voorspelt.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Hey Jan, daar ben je weer, man.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend zijn er perioden met zon. Met later in de noorden toch weer kans op enkele buien. De wind komt uit het westen en die is matig. Temperatuur 20 graden. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Komen de pluimen aan het riet? Bedenk, het is nazomer en geniet.
1: Ja, mooi. Dankjewel, Jan. 5:30.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Dan kijken we nog even naar het verkeer. 3 files. De A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Gouwen. 17 minuten door een ongeluk. A58, Bergen op Zoom-Breda tussen Etten-Leur en Breda-West. 23 minuten door een ongeluk. En de N207, Bergambacht naar Alphen aan den Rijn voor de aansluiting met de N457. Daar heb je een minuutje of 11. Zometeen dus vroege vogelen. Dat doen we over een minuutje of 20, kwartiertje ongeveer. Laat me weten in de app als je het graag wilt worden vandaag. Dat mag en kan, zeg ik er nog eens even bij, want het is gratis. Zo vaak als mogelijk, met alleen je voornaam.
0: NPO Sterren NL.

0: Frank Verrette en ik wil met je dansen. Zometeen.
1: Vroege vogel.
0: Is het tijd voor de vroege vogel? En misschien denk je van, nou ja, hoe word je dat? Of waarom, wanneer ben je dat? Dat is misschien ook een goede vraag. Wanneer ben je vroeg? Nou, in principe, iedereen die nu zit te luisteren is een vroege vogel.
2: Ja.
0: Wij scharen eigenlijk iedereen voor 7 uur, die wakker is voor 7 uur, scharen wij onder de vroege vogels van dit land. Dus laat even van je horen door middel van een appje. Die stuur je even naar Tinia in de NPO Luister-app. Kies wel even het juiste kanaal, zeg ik vaak, maar dat lijkt me, spreekt voor zich. Sterrenl kanaal. En dan stuur je even...
2: Je voornaam,
0: dat is alles.
2: Ja.
0: Er komen heel veel leuke appjes binnen overigens, ook heel veel verzoekplaatjes. Weet dat wij alles lezen. We typen niet altijd terug, want we zitten hier natuurlijk ook... We moeten de bal in de lucht houden.
2: We zitten alle ballen hoog te houden.
0: Alle ballen hoog te houden.
2: Ja.
0: Maar we lezen alles en er zitten echt hele leuke dingen tussen. En hier bijvoorbeeld van Martijn, die zegt... Doe even Silvio met I'm Your Son of South America. Dat is een heel leuk Nederlands productje uit de jaren 80. Wat ik misschien later vanochtend nog wel even op ga zetten, Martijn. Dus weet dat wij alles lezen, dames en heren.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen... presenteert met trots historische feiten.
0: Wat ben ik blij dat dit item overeind is gebleven. Wat ben ik blij dat... Ik heb me er ook hard voor gemaakt. Het was een pittige discussie in de vergadering.
2: Helemaal niet.
0: En de historische feiten zijn verhuisd... voor de mensen die vandaag er weer bij zijn gekomen... die gisteren nog vrij hadden. We hebben een nieuw item, dat doen we straks na 9 uur. Dus dit kwam in het geding, zeg maar. De historische feiten.
2: Je doet echt Nel dat ik degene was die...
0: Wie zegt dat de historische feitjes
2: niet wilde.
0: Misschien zaten er nog wel 10 bij de vergadering. Dat
2: nou, volgens mij zijn we maar met 2 man sterk hier.
0: Maar dat weet toch... In 1909 wordt de allereerste Nijmeegse Vierdaagse gehouden. Op deze datum, deze 1 september. In het begin lopen vooral militairen mee. Inmiddels is het uitgegroeid tot een enorm wandelevenement. Met de feestelijke finish natuurlijk over de Via Gladiola. Dan even later in 1985, op deze 1 september... wordt het wrak van de Titanic ontdekt door Robert Ballard. En zijn team. Het schip ligt sinds de ramp van 1912 op de bijna 4 kilometer diepte in de Atlantische Oceaan. En volgens mij moest hij andere dingen doen, die man. En deze schipper. En die moest op zoek naar andere dingen in de oceaan.
2: Oh.
0: Maar die kreeg een pot geld mee. En hij wilde heel graag altijd op zoek naar die Titanic. En toen werd er gezegd van, nou, oké, als je die dingen vindt en je houdt tijd over... dan mag je in die tijd, gewoon voor dat geld, mag je gaan zoeken naar de Titanic. En hij was niet zozeer op zoek naar het wrak. Ja, wel naar het wrak uiteindelijk natuurlijk. Wat in 2 delen op de bodem ligt, want het is doormidden gebroken. Maar hij was op zoek naar het spoor. Want het schip is natuurlijk gezonken. En dat is heel veel materiaal is van die boot afgevallen.
2: Ja.
0: En dat heeft een heel kilometerslang spoor gemaakt. En dacht van, ja, als ik dat vind... Nou, dat leidt mij vanzelf naar het wrak. En zo is het ook gegaan.
2: Wauw.
0: Bijzonder, hè?
2: Ja, heel vet.
0: In 1998 op deze datum zijn de Teletubbies... voor het eerst op de Nederlandse televisie. Tinky Winky, Dipsy, Lala...
2: Paul.
0: Die huppelen door het groene Teletubbieland... en worden razend populair bij peuters en kleuters.
2: Ja, legendarisch.
0: 98, dus kleine Tinia heeft dit gekeken.
2: Ik heb dit zeker gekeken, ja. Teletubbies, ja, dat is wel echt mijn... dit is mijn tijd, ja.
0: Was je dan ook voor Po?
2: Ja, ik vond Po wel schattig, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, ik heb hier dus helemaal niks... Ik heb wel wat met de teringtubbies, die vond ik wel leuk.
2: Ja, ik vond altijd alleen wel een beetje nadeel van de Teletubbies. Ja, je had dat enge beest, hoe heette die ook alweer?
0: Ja,
2: volgens mij was dat zo'n leeuw op een step, ja, echt. En dan zetten ze zo'n eng muziekje onder. Nou, echt, dan had ik mijn ogen al dicht voor die televisie.
0: Ja, je moet kinderen niet zo snel, die zijn heel snel bang, dat moet je niet doen.
2: Ja, ik snap dat ook niet, want het was echt zo'n peuter- en kleuterprogramma. En dan kwam er die enge leeuw kwam dan voorbij en dan zo'n eng muziekje eronder.
0: Ik vond het altijd zo'n Windows XP-landschap.
2: Ja, klopt, ja.
0: Waar zijn ze? Windows XP.
2: Ja, dan had je vast die standaard achtergrond, ja.
0: Ja, ja. Dat toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar Bart de Graaf die deed later de teringtubbies.
2: Ken ik dan weer niet.
0: Nee. Nee, dat snap ik. Dat gingen jouw ouders toen ook nog niet laten zien.
2: Nee.
0: Dat kun je nog wel eens opzoeken. Dat staat wel op YouTube. Dan, een bonusfeit. Want in 2004 mogen winkeliers bedragen aan de kassa... voortaan afronden op 5 eurocent. En daardoor verdwijnen de muntjes van 1 en 2 cent. Langzaam uit de portemonnee gingen die, zeg maar. Al blijven ze wel gewoon een wettig betaalmiddel. En volgens mij in sommige landen is dat nog steeds wel. dat je die centjes krijgt. Maar bij ons is dat afgeschaft.
2: Ja.
0: Ik heb ze als op vakantie ook wel gekregen.
2: Ik vind het zo irritant als je die hebt.
0: Is dat ook niet in Oostenrijk en zo, dat je in die landen... Ik denk dat het daar is geweest, dat ik... Of was het in Spanje? Ik weet het ook niet meer.
2: Ik doe heel vaak als ik 1 of 2 centjes heb, dan... ik ben ergens en ik zie bijvoorbeeld bij de kassa zo'n pot staan voor een goed doel of zo.
0: Oh,
2: dan
0: doe ze,
2: gooi ik het aan. Of ik geef het gewoon aan de kassa. Ik zeg hier, alsjeblieft.
0: Ja, heel goed.
2: Hou mag.
0: Heel goed voor jou. Oké, tot zover de historische feiten. Zometeen hebben we tijd voor een vroege vogel. Geef je nog even last minute op door je voornaam te sturen in onze NPO-luister-app. En dan is het tijd voor een truckerstrek. En die doen we vandaag voor...
2: Sjoerd.
0: Sjoerd. Dankjewel, Sjoerd, voor het aanvragen. Hij komt met Herman Lippinghof.
1: De zon

0: Lekker ding. Jeffrey Hasen, the boss from Oz. Ja, we hebben straks hebben we een nieuwe item. Natuurlijk, na 9 uur hebben we weer een nieuw lijstje. Want wij doen, want jij hoorde net de historische feiten natuurlijk. Dat wat we normaal gesproken om 9:10 hebben, hebben we nu wat anders. En dat heet Tieners.
1: Ja, de schaftlijst.
0: De schaftlijst. Ja. Kunnen we nog wat lijstjes gebruiken?
1: Heel veel.
0: Heel veel zelfs.
1: Kijk, okay. Weet je, we gaan dit item net zo lang doen tot we er zat van zijn. En dat kan nog heel lang duren.
0: Tot de lengte vandaag. Tot ons contract duurt. En dat is tot de kerst ongeveer.
1: En het is dus eigenlijk de bedoeling dat jij gewoon je pauzelijstje in gaat dienen bij ons. Dus wat wil je horen tijdens je pauze, tijdens je schaft?
0: Super. Ja, en dan misschien doe je helemaal geen pauze. Dat kan ook. Hè?
1: Dat kan ook. Maar dat je gewoon na 9 uur dat je bijvoorbeeld op de vrachtwagen zit. En dat je dan altijd een kop koffie drinkt bijvoorbeeld.
0: Even een bakje. Even lekker. En je eigen muziek kan luisteren. 3 liedjes gaan we opzetten. Ja. Dan hoef je ook even geen streaming aan te zetten. Hè? Nee. Geen Spotify of zo. Hou op met die flauwekul.
1: En dat kan iedereen. Iedereen heeft al een keer een koffietijd. Kan op kantoor op de Zuidas in Amsterdam. Kan het ook zijn om 9 uur. Dus iedereen mag hem invullen.
0: Kijk, en dat doe je op marcelinamorgen.nl. Hebben we dat maar even gezegd.

0: wie hebben we aan de lijn, tieners?
1: Wij hebben aan de lijn Luc uit Maasland. En Luc die werkt op de bouw.
0: Luc, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Nou, zal ik hem dan
2: en
0: maken?
2: Tine, uiteraard.
0: Je hebt hem vast vaker gehoord, Lucky Luc.
2: Ja, nee, je bent niet de eerste. Nee,
0: precies, dat dacht ik al, ja. Maar dat was ook een van mijn helden vroeger, Lucky Luc.
2: Ik heb het ook vaak wat gekeken, ja.
0: Ja, hè, Lucky
2: Luc. Met zijn hondje, Rattaplan.
0: Oh ja, Rattaplan was dat. Ja, ik zat al te denken, hoe heette die hond ook maar weer? Lucky Luc en met de Daltons.
2: Met de Daltons, ja.
0: Ja, goed, prachtig,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, mooi.
0: Hey, toen was de onschuld er nog.
2: Ja.
0: Ja, tegenwoordig is het allemaal helle verdoemenis op tv.
2: Hè? Ja, het is, het is niet veel.
0: Tenzij je van B&B voor liefde houdt. Wat ik ook
2: Nou ja, ik zelf niet. Maar ik heb er thuis al eentje zitten die heeft het al uitgespeeld volgens mij.
0: Ja, heel veel mensen. Ja, ik heb er ook helemaal niks mee.
1: Ik dus ook niet. Ik ben denk ik de enige vrouw in Nederland die helemaal niks heeft met B&B voor liefde.
0: Nou ja.
2: Dat is zeldzamer dan.
1: Ja, echt hè?
0: Nou, dat is er zeker, Luc. Dat is er zeker, ja. Hé, hey, je zit in de keet?
2: Ja, klopt.
0: Even een bakkie.
2: En dan zo weer lekker aan de beun.
0: Heel goed. Dan ga ik je maar even snel uitroepen tot de vroege vogel van vandaag.
2: Kijk.
0: We gaan even wat leuks opsturen. En je mag nog een favoriet liedje aanvragen. Dan gaan we die nog even opzetten. En dan kun je, als die geweest is, dan kun je aan de bak, Luc.
2: Zo is het.
0: Wat wil je horen?
2: Ik wil graag Willy Bouwman met De Ring Die Ze Draagt.
0: Heel goed.
2: Die jij
0: Gaan we doen. Een mooie dag gewenst.
2: Ja, hetzelfde.
0: Joe, werk ze.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, verkeersinformatie van de ANWB. Het verkeer loopt de meeste vertraging op door ongelukken, meldt de ANWB. En de meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. As usual, de A6, Joure-Emmeloord, dat is buiten de Randstad, zeg ik. Voor Lemmer staat 6 kilometer, 13 minuten vertraging, wegwerkzaamheden. 3 kwartier op de A9, dat is van Alkmaar naar Amstelveen, van knooppunt Rotterpolderplein door een ongeluk. A27 Breda-Utrecht voor Lexmond, 22 door een ongeluk. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West door een ongeluk, 31 minuten.
0: Marcel de Vries.
4: Ja, goedemorgen.

zoals de Spanjaarden zeggen... Despierta con una sonrisa. Wakker worden met een glimlach. Marcel in de morgen.

0: ga zeker door. Het is 7:10. Wij zijn nog niet van plan om te stoppen, Tinia.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, we zijn nog net een beetje op stoom gekomen, zeg maar.
1: Ja.
0: Hè? Ja. Als, zeker na de vakantie. Ik had gisteren nog wel even een dag dat ik even moest inkomen, ja. Zeker met... God, de dag. Ineens is je dag weer anders, hè. Dat is het.

0: Ook. Ik vind het heel leuk.
1: Nou, ik had het helemaal niet voor jou verwacht.
0: Ja, ik vind dat echt heel leuk.
1: Je was er zo stellig in. Dat vind ik wel echt wel een leuk keerpunt.
0: Ja, heb ik vanavond. Maar ik ben erachter gekomen dat slaap... En ik wist het eigenlijk wel, maar tegen beter weten in, deed ik gewoon mijn eigen ding.
1: Yo.
0: Dat slaap heel goed is voor de mens.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht altijd, ja, 4, 5, 6 uurtjes, prima, weet je wel. Daar red ik het. Dat ging ook altijd wel goed. Maar ja.
1: Mensen zeggen ook al tegen mij, je verslaapt je leven. Maar ik denk van, ja, ik heb het gewoon nodig.
0: Je verslaapt je leven. Ja, dat denk ik ook altijd. Ik heb altijd van alles te doen. Maar terugkomend op het ritme, dan ineens begint je dag weer veel eerder dan ten opzichte van de vakantie. Ja, de vakantie, dan kom ik niet eerder dan 1 uur of 8, 9 uit mijn bed. Vind ik al vroeg zat.
1: Ja.
0: Maar nu weer hartstikke vroeg. Dus dan ineens dan denk je van, oh ja, we hebben nog een hele middag. Hele middag.
1: En dan naar bed. Eten en naar bed.
0: Ja, is wel zo, ja.
1: Ja,
0: ja, maar vroeg wel. Eten, hè.
1: Ja, hoe vroeg eet je?
0: Ja, ik wel rond 5 uur wil ik wel dat de pannen op het gas zou staan. Maar ik heb geen gas.
1: Ja, wij eten altijd rond 4:15. Heerlijk.
0: 4:15, heerlijke tijd. Ja. Even wat nieuws van vandaag. De overleden influencer Jare Kops die krijgt een bijzonder eerbetoon. De 10e storm van het komende stormseizoen die wordt naar haar vernoemd. Meer dan 500 mensen droegen de naam Jare aan bij het KNMI. Jare overleed in april op 19-jarige leeftijd aan kanker. Haar vader noemt de stormnaam een prachtige eerbetoon aan zijn dochter. Olcay Goolsen die hoopt dat Donnie Roelfink zich meer gaat uitspreken voor vrouwenrechten. De twee die gingen daarover in discussie bij Renze. Nadat Roelfink kritiek kreeg omdat hij niet wil dat zijn vriendin een mannelijke personal trainer heeft. Volgens Goolsen heeft Roelfink een voorbeeldfunctie. En zou hij juist moeten uitdragen dat vrouwen onafhankelijk en ambitieus kunnen zijn. Roelfink die zegt dat iedereen vrij is om eigen keuzes te maken. Maar dat een partner wel bij zijn normen en waarden moet passen.
1: Ja, dit was best wel een verhitte discussie gisteravond.
0: Oh, echt waar, ja.
1: Bij Renze is het talkshow.
0: Ja.
1: Maar ja, hier is ook wel online ook wel het nodige al om gezegd, hoor. Want ja, hij heeft dus online gezegd dat zijn vriendin, hoe heet ze ook alweer, Marijn, dat ze dus geen personal training mag hebben van een man. Ja, echt.
0: Dus die mag alleen maar getraind worden door een vrouw?
1: Ja.
0: Wat ouderwets.
1: Ja, heel ouderwets.
0: Wat is dat nou weer? Maar heeft is hij zo jaloers aangelegen dan?
1: Ja, ik denk het. Ik denk
0: dat is jaloezie.
1: Of hij is gewoon heeft geen vertrouwen in zijn vriendin.
0: Nou ja, dat. Vertrouwen is er niet. En jaloezie.
1: Ja.
0: Die twee. Dat kan niet anders, toch? Wat raar. Nou, dan heb je ook heb je weinig vertrouwen in je relatie, zeg maar.
1: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Tjong. Steeds meer kinderen met kanker die overleven de ziekte. Dat is goed nieuws wat we lezen. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen... was ruim 83% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat 77%. Vooral bij leukemie en sommige hersentumoren... zijn de overlevingskansen flink verbeterd... dankzij onderzoek en betere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd ongeveer 1 op de 6 kinderen met kanker. En daarom is het ook goed om daar geld voor te geven. Ik vind sowieso Kika of wat voor kankeronderzoek... vind ik altijd... Dat is eigenlijk het enige waar ik geld voor geef.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: En Maarten van der Weijden heeft natuurlijk vorige week of 2 weken geleden natuurlijk nog gezongen. Ja, heeft hij ook nog een hoop opgehaald.
0: Maar die moest even een dag uit de race. Die was niet helemaal fit.
1: Nee, en uiteindelijk is hij nog alsnog gestopt, zeg maar. Hij heeft het niet gehaald.
0: Hij heeft het niet gehaald ook?
1: Nee,
0: Niemand meegekregen. Okay.
1: Maar ik vond dat dus wel... ik zeg maar, hij heeft het niet gehaald. Maar zo werd het op nieuws ook een beetje gezegd van falende zwemtocht of zo.
0: Oh.
1: Zo stond het overal in de titel. Dan dacht ik, nou, ik weet niet, maar dit is alles behalve niet falend. Want
0: hij had heel veel geld opgehaald.
1: Hij had superveel geld opgehaald. Ja. En dat werd al zo overal in die krantenkop en nieuws gezegd. Dan denk ik, ach, dit vind ik nou zo...
0: Tinus, media, verschrikkelijk.
1: Ja,
0: media, verschrikkelijk.
2: Marcel in de morgen.
3: Is dat Marcel van die...
0: We zijn zelf de media.
3: Der Deutsche Dienstag.
1: Maar wij zijn niet zo.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Wat zeg je?
1: Zeg, wij zijn niet zo.
0: Nee, wij zijn zeker niet zo, nee. Eens even kijken, jongens. Het is de dinsdag van 1 september. Sowieso vandaag nog eerste lokale buitje. Vanmiddag droog, zon en wolken. 19 tot 21 graden. Het is dinsdag, der Deutsche Dinsdag. Dus ik dacht, we gaan even een rammetje doen, Tinia. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker. Oh, ik moet trouwens even rectificeren nog. Want ik had het over het Marijn, maar dat is natuurlijk van Dave. Sorry.
0: Die is van Dave?
1: Ja, die Donnie is natuurlijk... Dat is het, wat zegt Wim.
0: Ja.
1: Die Donnie is moslim geworden.
0: Oh, zo. En dat mag niet vanuit de cultuur,
1: ja,
0: mag dat?
1: Ja, dat was het.
0: Ah, dat
1: ja.
0: is het. Oké, okay, ja. Ja, ik volg die jongens niet.
1: Ja, ze lijken ook op elkaar, joh.
0: Dat is zo ingewikkeld. Terug naar de Duitse Dinsdag. Een van mijn favorieten gaan we doen van de Zillertaler Schürchen Jäger.
3: Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
4: Logo.

0: tweestrijd hebben we weer. En nou, dit is zeker een tweestrijd, want wij hebben gekozen tieners voor twee.
1: Vrouwen.
0: Dames. Ladies. En deze zijn wel aan elkaar gewaagd, want die zijn beide heel populair in ons genre, in de Nederlandstalige muziek. En ik ben heel benieuwd waar onze lieve luisteraars voor gaan vanochtend. Stemmen kun je op Team Tinia voor...
1: Ja, voor een ongelofelijke banger van Monique Smit. Blijf je vanavond.

0: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
1: Het is een tweestrijd. Want we zitten hier met z'n tweeën. Maar het is nu van ons allemaal. En jij mag stemmen. Dat doe je door middel van de app te gebruiken. De NPO Luisterapp. Het is eigenlijk hartstikke handig. En gratis bovendien, als je die app nog niet hebt. Hey, dan wordt het de hoogste tijd als je die even gaat downloaden. NPO Luister heet die. Zo is hij te vinden in iedere store. Ga wel even naar het kanaal van Sterren. Druk op bericht en dan zie je het polletje. Het polletje tussen Monique Smit en Senna.

0: was een appje van Henkie. En Henkie zegt, morgen Marcel, 10 jaar, doen we even Damien van Os met Diamantenring. Of de nieuwe van Damien, die zag ik voorlangskomen op TikTok. Wordt een dikke hit. Nou, ja, dat moet altijd nog blijken natuurlijk.
1: Ja, ik vond het wel leuk klinken. Oh, kom al snippen tegen op TikTok.
0: Laat hem even horen.
1: Oh, we moeten dat nu?
0: Nou, gewoon voor de microfoon even.
1: Ja, kan dat? Oké.
0: Ja, natuurlijk
1: moment,
0: kan dat.
1: Moment.
0: Ik heb straks trouwens ook nog wat, want ik kwam gisteren ook wat tegen op de socials. En dan wil ik. En ik heb even aan de jassen getrokken, zeg maar, van deze mensen.
1: Oké.
0: Ik heb een liedje en die vind ik wel leuk en die wil ik straks even laten horen.
1: Oh, daar ben ik heel benieuwd.
0: Ja.
1: Maar goed, dit is snippet van Damien van Os.
0: Damien.

0: Club tempo. Lekker vrolijk. Ja, mooi. Als je nu intuned... Tieners, die laat hem even horen via de telefoon door de microfoon. Dus je denkt, wat klinkt dat slecht? Is hij zo slecht opgenomen? Die plan? Nee, hij staat goed op het internet.
1: Ja, ga maar even naar de socials van Damien van Os als je hem verder wil luisteren. Maar ik vind het wel gezellig klinken.
0: Ja, klinkt goed. Nou, net als onze liedjes in de tweestrijd. Want wij hebben twee liedjes. Eentje voor Team Tinia, dat is...
1: Ja, banger alert. Nee, dat is helemaal geen banger alert, want deze is al heel oud. Maar dit is gewoon echt een oude banger. Blijf je vanavond voor mij van Monique Smit.
0: Monique Smit tegenover
2: Kleine Vogel
0: van Senna. Stemmen op één van de beide liedjes doe je in de NPO Luister-app. Veel zon, maar ook lokaal nog een buitje. Vanmiddag dan wordt het droger, meer zon en ook wat wolken. En 19 tot 21 graden. 1 minuut over 7:30.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
3: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied.
0: Man, echt. Zag er ook angstaanjagend uit allemaal. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is al druk aan het worden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hindham en Waardenburg. 22 minuten. De A6 Joure-Emmeloord voor Lemmer. Daardoor wegwerkzaamheden 16 minuten. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Rotterpolderplein. Daar heb je 60 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken dicht. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Breda. Voor Breda-West opruimwerkzaamheden 36 minuten. Er zijn de twee rijstroken afgesloten. Dan wil ik zo meteen nog even over een minuutje of 8... wil ik even een liedje draaien uit onze Marcel in de Morgen playlist op de streaming. Op Spotify hebben we een hele mooie playlist, hè, Marcel in de Morgen.
1: Ja, toplijstje.
0: Daar wil ik eigenlijk een liedje uit draaien. Wil jij even een grabbel doen? Even een leuke uitzoeken?
1: Ja, doe ik.
0: Super, Tinus. Wat ben je galant. Je bent er goed bij.
1: Ben ik dat anders nooit dan?
0: No.
2: NPO Sterrenl. Nederlandstalige muziek.
0: Nee, je bent altijd wel aardig.
1: En wel aardig.
0: Dit wist ik nou. Nee joh, je doet het hartstikke goed.
1: Jij krijgt geen koffie meer.
0: Nee, dat maakt niet uit. Ik haal het zelf wel.

0: ik dit voor mij. Dit was Donny Ponsen. We hebben twee liedjes vandaag in de tweestrijd. Dat zal je niet verbazen, want dat hebben we iedere dag. En jij mag stemmen. Het is weer een spannende vandaag, Tinia.
1: Ja, we hebben het moeilijk gemaakt vandaag voor onze lieve luisteraars.
0: Lijkt inderdaad. We gaan geen tussenstand geven. Nee. Dat is, krijgen ze een tussenstandje als je stemt?
1: Als je stemt, dan krijg je een tussenstand.
0: Leuk. Ja. Dus als je even een paar klikken doet op het scherm in onze NPO-luisterapp, dan zie je het vanzelf. Stem dan bijvoorbeeld op...
1: Ja, blijf je vanavond van Monique Smit. Blijf je vanavond...
0: Op de andere, dat kan natuurlijk ook nog. Dat is altijd mooi als er een tegenstander is. Senna en Kleine Vogel.
2: Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver als je maar kan.
0: Kleine vogel, laat het weten.
3: Dit is Marcel in de Morgen. Goedemorgen. Tweestrijd.
0: De tweestrijd is in volle gang en je hebt nog een kwartiertje om te stemmen. Dus denk je van nou, ik laat het even gaan, want ik ben nu heel druk. Dat kan. Binnen dat kwartier, dan is het ook prima. Maakt niet uit. Kan overigens volledig anoniem. Dat is ook wel eens lekker. Anoniem dingen doen. Is toch zo?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Anoniem. Dat zijn de toetsenbordridders, zeg ik altijd.
1: Daar wil ik het net over hebben, ja. De Facebook...
0: Nou, ik heb wel... Ik ervaar het niet zo. Er zit wel nog wel eens een... ik doe nog wel eens wat van die filmpjes posten. Van die... met een knipoog, zeg maar. Met humor, weet je. Dan doe ik het even nasynchroniseren. Of een stemmetje eroverheen leggen. Vind ik gewoon leuk. En dat loopt een beetje uit de klauwen. Want er zijn best wel heel veel mensen die het kijken. Maar ja, soms best wel veel. Die wil je niet in de achtertuin hebben. Sterker nog, dat zou bij mij niet eens passen. Maar daar zit soms nog wel eens een negatieve tussen. Maar het is heel sporadisch. Maar
1: dat zijn mensen die filmpjes heel serieus nemen, zeker?
0: Ja, precies. Ja, dat. Ja,
1: denken dat het echt is.
0: Ja. Maar je ziet ook andere posts. En dan gaat het over iemand of de... Ik zag het laatst bij iemand die zong een liedje. En die had dat gepost. Gewoon, die dacht dat leuk was en mooi was. Nou ja, dat kan iemand vinden, weet je wel. Maar dan zijn er altijd van die toetsenbordridders. En die gaan daar heel serieus of heel serieus op in. Of juist met de botte bijl.
1: Ja.
0: Ja, dan gewoon echt, maar dan echt vernederen.
1: Ja, en dat dan is helemaal niet leuk.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Nee.
0: Ja. Kijk, als
1: je mening geven mag, hoe je erover wat je ervan vindt. Maar denk op ergens ook alweer van, ja, is het nodig?
0: Nou, dat denk ik altijd. Waarom zou je een negatieve... Als er om wordt gevraagd, dan doe je dat, toch?
1: Ja.
0: Dan zeg je gewoon je eerlijke mening.
1: Ja.
0: Dan ga je gewoon eerlijk zeggen van, nou, ik vond het helemaal ruk of het was echt goed.
1: Maar ik vind toch altijd wel, ja, het is wel een beetje een kleine guilty pleasure. Maar ondanks dat het heel negatief is en niet aardig, maar het is wel lekker om te lezen.
0: Ja, vind je?
1: Ja, ik vind het wel lekker om op Facebook even door de reacties heen te scrollen.
0: Ik vind dat sneu voor degene die waarvoor het is.
1: En dan mensen die ook dan op gaan reageren of die dan weer opkomen voor die persoon of zo. En dan gaan ze nog meer verder in discussie. Ja, dat vind ik dan nog het leukste.
0: Oh ja. Dan gaan ze serieus op elkaar
1: dan
0: reageren.
1: Dan gaan ze ruzie zitten maken met elkaar.
0: Dan ga je dan ook
1: stoken. En dan kijk je volgens de profielfoto's. Dan denk je, ja, dan zie je in één keer een kat of een hond. Of,
0: Oh ja, dat ja.
1: Ja, dan denk je, ja jongens, daar zijn we mee bezig.
0: Toetsenbordridders. Ja. Ja, er zijn er zat van hoor in dit land. Allemachtig.
1: Genoeg.
0: Oké, ochtendshow voor deze 1e september. Marcel in de Morgen. We hebben straks nog het nieuwe item. Ik zal hem nog even aankaarten. Dat is net na 9e. De schaftlijst.
1: Ja.
0: Als je nou in de gelegenheid bent, net als nu met deze tweestrijd... waar je op kan stemmen tussen twee liedjes... kun je ook je eigen liedjes indienen. Een leuk lijstje kun je insturen via marcelinthemorgen.nl. Zo rond 9:10 dan gaan we iemand bellen. Gaan we even horen wat hij of zij vandaag gaat doen. En gaan we een lijstje met muziek wegtikken in een minuutje of 10. Een liedje of 3 voor een hem of een haar. En je eigen lijstje kun je indienen. Via de website marcelinthemorgen.nl. Doe je best. Gaan wij eens even door met de muziek, Tinus. Vind je niet?
1: Nou, inderdaad.

0: Paaltje en Doetie. Zo heet het eigenlijk, hè? Alice en Karen Maywood. En die hebben al jaren liggen ze overhoop met elkaar. Dat is zo zonde. Dan denk ik, nou, dan ben je ook nog de zussen van elkaar. En dan ga je ook nog herrie in de tent maken. Dat is een beetje zonde. Maywood, zeer succesvol. Late at night, early in the morning light. Nou, laten we het eens even over de liedjes hebben in onze tweestrijd. Dat is best een leuk strijdje geworden. En echt rete spannend. Nog een minuutje of zes voor een stemmetje van jou. Hopelijk, want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag, Tinia. Monique Smit kan nog een stemmetje gebruiken?
1: Altijd.
0: Altijd. Akkoord. Blijf je vanavond? Of gaat het vanochtend Senna worden? Kleine vogel. Laat het weten voor...
2: Marcel in de Morgen. Tweestrijd.
0: Voor de tweestrijd, NPO-luister kun je gebruiken om je stem door te geven. Zou top zijn, waarderen wij ten zeerste. Dan gaan we daarna ons best weer voor jou doen. Als jij je best even voor ons doet, zou het mooi zijn. Win-win situatie.
1: Win-win.
0: Win-win situatie. Heeft hij nou een nieuwe EP, Roxy Dekker?
1: Ja, die heeft, EP?
0: Een album?
1: Het is volgens mij een album. Een album met een paar liedjes.
0: Oh, wat leuk zeg. Hoe heet dat album? Is dat,
1: Superstar.
0: Superstar?
1: Ja, en dat is 2 weken geleden uitgekomen. Ja? En ik vind dat echt wel een leuk album. En er zitten ook echt wel wat rustige liedjes in. En favorietje daarvan voor mij is Blij.
0: Blij.
1: Alleen ja, het is al een beetje depri dinsdag voor onze Harold uit Clusine Veen. Dus ja, om nou Blij te gaan draaien. Je zou denken, Blij.
0: Maar dat is juist geen Blij liedje.
1: Nee, het is geen Blij liedje, maar wel een heel mooi liedje.
0: Oké.
1: Ja. Maar misschien een andere keer. Maar ik vind bijvoorbeeld Bare Minimum vind ik ook heel leuk van Roxy.
0: Oké. Tinia, ik doe dat graag voor jou even draaien.
1: Het staat in de Ziggo dit weekend.
0: Dit weekend?
1: Ja.
0: Ach, kijk eens even. Nou, lekker liedje inderdaad. De nieuwe Roxy Dekker. Het album heet Superstar. En dit komt er vanaf. Bare Minimum.

0: zoenen in de kroeg. Open en bloot. Dat is niet echt mijn ding, Tinia. Ik ben meer van met achter gesloten deuren, met de gordijn dicht.
1: Tegen de muur aan van de discotheek.
0: Oh ja.
1: En dat zeg je altijd, dat je altijd tegen de muur aan stond.
0: Wie, ik?
1: Ja.
0: Oh ja, in de hoek. Ja, zeker. Oh, niet te zoenen, maar...
1: Nee, maar gewoon überhaupt.
0: Ja, überhaupt. Ja, zeker. Ja, toevallig had ik het nog met een goede vriend van me, met Wietse, erover. Die zei ook... we hadden vorig jaar een bijeenkomst bij hem thuis en dat was heel gezellig. En hij zei, ja, ik merkte het al. Jij staat het liefst gewoon achter de kamerplant. Ja, ik zei, dat is ook zo. Ik hou niet van in de belangstelling staan. En ik zei, dat is heel gek met het werk wat we doen. Maar wat ik doe, ik spreek alleen maar voor mezelf. Maar ja, maar is gewoon zo, ja.
1: Ja, maar hier is voor de rest ook niemand.
0: Nee, hier is niemand, behalve jij.
1: Ja.
0: Maar daar ben ik, die schaamte ben ik voorbij in ieder geval.
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Ja, twee strijdje tussen de liedjes van Monique Smit. Blijf je vanavond en Senna met Kleine Vogel Battle of the Ladies. En dat is geworden.
1: Ja, met 56% van de stemmen. Oeh. Kleine Vogel van Senna.
0: Ah.
1: Gefeliciteerd, Flapstaart.
0: Dankjewel. Is het 1-1 geworden?
1: Ja.
0: Nou, zo'n mooi begin van de week.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn weer wat dagelijkse files. Vakantietijd natuurlijk gehad. En dit zijn ze. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Rotterpolderplein. 31 minuten door een ongeluk. A22 Beverwijk-Velsen. Voor knooppunt Velsen heb je door een ongeluk op de A9 34 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Breda. Voor Breda-West 33 minuten. Opruimwerkzaamheden 2 rijstroken dicht. En de N2 Maastricht-Eindhoven tussen de afrit Waalre en Eindhoven Centrum. Daar heb je 11 minuten.
6: Marcel, heb jij nog een sterke mening hierover?
5: Ja, helemaal ruk natuurlijk.
1: Marcel de Vries.
5: Sterke meningen. Ja, je zal erin staan. Dan gaat je dinsdagochtend.

0: bij deze stand die, staat hij op...
1: Standje Burenruzie.
0: Standje Burenruzie. Ja, lekker liedje hoor dit. Van Samuel Welten en Russo en Boem. Boem zo. 8 over 8. Goedemorgen op deze 1 september. De start van de meteorologische herfst.
2: Heerlijk.
0: Hou eens op.
2: Ja, ik zei net al tegen jou, ik heb alweer helemaal zin erin. Al sinds vorige week. Om lekker daar ons winterjingeltje te draaien van Nico Haak.
0: Oh, Nico Haak met winter.
2: Ja, en dan ook nog eens Nico Haak inderdaad met winter. Dus de plaat.
0: De plaat zelf, ja.
2: Och, heerlijk. Kijk ik echt naar uit.
0: Hou op, verschrikkelijk. Nu nog de... Ja, ik vind het een prachtig liedje. Ik vind het jaargetijden ook prachtig. Maar wel zo kort mogelijk.
2: Ja.
0: Kijk, we krijgen nu nog een paar mooie dagen. Het wordt een beetje een nazomertje.
2: Ja, dat wel.
0: Ja, en ik hoop dat het nog een paar keer terugkomt ook. Gewoon voordat het ergens, oktober of november is. En dan mag het weer ergens wel winter worden. Dat vind ik wel leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik moet nog even winterbanden kopen, bedenk ik nu net.
0: Heb je geen all-season?
2: Nou, nee. Ik heb vorig jaar mijn auto gekocht met winterbanden in de zomer.
0: Je hebt je auto gekocht in de wat? Met?
2: Ja, in de zomer met winterbanden om.
0: Oh.
2: En die, heb ik eigenlijk, die waren heel goed, die waren nieuw.
0: Ah.
2: Dus die heb ik gewoon, die kon ik in de winter, waren ze nog supergoed.
0: Ja.
2: En nu heb ik ze ook heel de zomer heb ik ze opgereden.
0: Je hebt de winterbanden opgereden in de zomer?
2: Ja.
0: Nou, lekker slim.
2: Nou ja, dat kwam even zo uit. Was, papa zegt, ja, dat kun je best doen zo. En ik dacht, prima, doen we het zo. Maar nou moet ik even nieuwe winterbanden kopen.
0: En als papa zegt, spring je hier even voor in het kanaal?
2: Nou ja, je luistert toch altijd naar de wijze raad van papa, toch?
0: Oh, daar ben ik al jaren mee gestopt.
2: Nee, ja, ik zit erbij. Nee, ik moet even, misschien ook wel al season doen, maar ik vond het eigenlijk ook wel anders zo. Ieder jaar gewoon een nieuw setje winterbanden.
0: Nou ja, ik denk dat al season handiger is. Maar dat is mijn mening. Ik ben ook geen autohandelaar, hè?
2: Ja, de man van de AWB vond het ook een beetje gek dat ik van de toe van de zomer een lekker band had, dat ik een winterbanden nog op had.
0: Ja. Nou, dat snap ik ook wel, ja. Mijne goeie. Dit is ook wat, hoor.
2: Ja, ze kunnen niet wat gaan doen, maar...
0: Nee. Nou, denk er maar eens rustig over na.
2: Je moet in ieder geval wel andere banden om voordat het gaat vriezen. Dat
0: ja,
2: wel.
0: Dat zal wel handig zijn. Wie na zijn studie snel aan de slag wil, die lijkt goede kansen te hebben met opleidingen rond ondernemerschap, strategie en bedrijfsvoering. Uit onderzoek van carrièreplatform Magnet.me blijkt dat de werkgevers starters met zo'n brede achtergrond momenteel het vaakst benaderen. Opvallend is dat studies rond data-analyse juist wat minder populair worden, mede doordat AI steeds meer van het werk gaat overnemen. En het kabouterbos in Alphen aan den Rijn is voor de 2e keer in 1 maand bijna compleet vernield. Dat meen je niet. Begin augustus werden al tientallen kabouters en handgemaakte huisjes kapot gemaakt. Daarna kwamen mensen massaal in actie en werden nieuwe kabouters geschonken. Nu zijn ook veel van die nieuwe beeldjes alweer kapot gegooid of geschopt. Wie erachter zit, dat is nog niet bekend. Ja.
2: Sneu.
0: Ja, sneuneuzen die dat doen.
2: Ja, allebei. Ja.
0: Ja, nee, het is ook absoluut sneu dat dat is gebeurd. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ja, als je dit doet, dan ben je toch echt...
2: Dan ben je niet goed.
0: Nou, dan heb je tijd te veel. Dan heb je een hele slechte opvoeding genoten.
2: Ja.
0: Dan heb je geen manieren.
2: En heb je een zuur leven.
0: Dan ben je echt een grote asociale klootzak.
2: Ja.
0: Zo, ik zeg het maar. Maar dat is toch zo? Blijf van anders een spul af, man.
2: Ja.
0: Waarom zou je dat nou doen? Ik kan er wat van vinden, maar rijd dan met een bocht omheen. Nou ja. Ja, je houdt je wijzig stil, ik hoor het.

0: deze week niet doen. Ik heb vorige week 3 dagen tijd bijna 400 kilometer gefietst. Dat was echt asociaal veel. Maar Nee, nu niet meer.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Nou ja, als je naar het werk kunt op de fiets, zou ik zeggen, altijd doen. Maar ja, als je een beetje ver weg zit, dan is het niet te doen natuurlijk.
0: Nee, dat is lastig.
1: Treinen kun je ook mee gaan, maar ja, die dingen rijden nooit. Dus ja.
0: We hebben een Dokkumer lokaaltje, is al jaren niet meer. We hebben wel een treintje lokaaltje in de stad. Ja, Dokkumer lokaaltje heette die. We hebben een Dokkumer lokaaltje, is er nog, maar dat is nu een soort busje met een paar karretjes erachter. Dan kun je door de stad krijgen in een rondleiding. Ja. En dan zit er zo'n man in, die vertelt dan van alles.
1: Oh, die vertelt helemaal met hart en ziel helemaal over de stad. Oh, heerlijk.
0: Ja, dat is mooi.
1: En heb je hier op Mediamarkt trouwens, of Mediapark. Mediapark hier ook, hè?
0: Ook ja, hier is ook zo'n treintje. Ja. Hoe heet die ook maar weer?
1: Ja, Hollywood Tours of zo.
0: Hollywood Tours, ja. Vanochtend is er veel zon met lokaal een bui hier en daar. Vanmiddag dan krijgen we meer zonneschijn en ook wat wolken erbij. Maar lekker droog dat wel. En 19 tot 21 graden.

0: zag gisteren een dingetje voorbij komen op mijn Insta-tijdlijn, de Instagram. En daar ben ik even achteraan gegaan, want ik vond het een leuk experiment / fragment. En toen dacht ik, misschien kan ik dat liedje verdraaien.
1: Oh?
0: En ik heb dat liedje. Ja, niet deze.
1: Spannend.
0: Ja, maar ik ga het zo meteen even draaien. Als jij het goed vindt.
1: Ja, akkoord.
0: Dit is Diesel. Hadden we het net over brandstof.
1: Heel toevallig.

0: plaat van deze week. Habibi, Numidia en John West. Ja. 10:30, goedemorgen. De 1 september 2026. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Sinds deze week weer herenigd. Samen en wij, Tinia, jij en ik. Hier on the National Radio. Waar zit je te dromen? Waar zit je naar te kijken eigenlijk? Je bent in jezelf gekeerd. Moeten we erover praten?
1: Nou ja, ik was een beetje afgeleid. We hadden het net even over beste zangers.
0: Ja, hadden we het even over, ja.
1: En
0: gekeken trouwens.
1: Ik heb nog niet gekeken. Ik moet er nog even terugkijken.
0: Ik heb ook nog niet, nee.
1: Ik was even druk.
0: Wil je samen kijken?
1: Druk. Oh, dat is ook goed. Zometeen na de uitzending. er is een liedje wat mij een beetje opvalt op TikTok. Je zou denken dat Iberis met Verlangen een supermooie plaat.
0: Ja, goed liedje, man.
1: Wat ook nog meer opvalt is Busy.
0: Busy.
1: En die heeft Anne gecoverd van Clouseau.
0: Ja, die is fantastisch, ja.
1: Ja, dat is echt een heel kek liedje.
0: Ja, is het zeker, ja.
1: Dus ja, daar was ik even afgeleid.
0: Oh.
1: Misschien kunnen we hem daar ook even draaien.
0: Nou, als we hem hier ergens kunnen vinden in...
1: Nou, inmiddels wel.
0: Oh, inmiddels wel. Dan heb je even een lijntje uitgezet.
1: Ik heb even een lijntje uitgezet.
0: Oh, wat goed. Even een lijntje had gezet. Oh.
1: Even nodig vandaag.
0: Nou, ik heb gisteren ook even een lijntje uitgezet. Maar dat was ook een ander lijntje. Ik zag namelijk wat op de Instagram.
1: Oh ja.
0: En ik volg hem al een tijdje. Ik zal zijn Instagram er ook even bij pakken. Misschien hebben meer mensen dit gezien, want hij ging gisteren best wel hard ineens. Dat is een kanaal van Juan Richard. En Juan Richard, die doet productiemagie, noemt hij dat zelf.
1: Ja, die maakt hele leuke video's.
0: Die maakt liedjes, zeg maar. Ja. En dan zegt hij, nou, dan beginnen we met een beat of met een piano. En dan laat hij horen hoe hij een liedje opbouwt in een kort filmpje, zeg maar. En dan covert hij dingen, zeg maar. Hele leuke dingetjes zijn dat. Maar nu heeft hij dus het oude liedje van Stef Eckel onder handen genomen. De Griekse melodie. Dat is echt al een oude van Stef. Ik zit even te kijken of ik de Griekse melodie hier ook origineel... Hij is zelfs zo oud dat ik de originele hier niet eens het bestand heb.
1: Zo oud?
0: Zo oud is hij. Ik zal even kijken of hij hier op de streaming staat. Ik wil ook even het origineel laten horen namelijk.
1: Ja, dat is wel net zo leuk. Griekse melodie. Het zegt me eigenlijk nog niet zo heel erg veel.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Oh ja, dit is een hele jonge Stef Eckel. Laat hem even horen. Ik zal even een stukje zappen, oké? Okay? Ja.
2: Het witte huis.
0: Nou, dat is Stef, dat hoor je wel, hè?
2: Waar onze liefde eens begon.
0: Die brouwende erger van...
1: Heerlijk.
0: Ja.
2: We lachten samen naar het leven.
0: Tot zover even het origineel van Stef Eckel. En toen zag ik bij Juan Richard dat hij... Hij had dat al gemaakt. En het leek hem leuk om daar even een covertje van te maken. Maar toen slaaide Stef Eckel bij hem in zijn berichten.
1: Ja.
0: In de DM. En die zei van, nou, het is heel leuk gedaan. Misschien wel zo leuk dat ik misschien even met jou dat ding kom inzingen. En dat heeft hij gedaan. Dus die is bij die Juan Richard geweest en die heeft dat liedje ingezongen. Nou, denk ik, nou, dan kan ik een fragmentje uitzenden van zijn Instagram. Hartstikke leuk. Maar hoe leuk zou het zijn als we de hele plaat kunnen draaien?
1: Heb jij de plaat?
0: Ik heb gisteren eventjes gedm'd. Dan slide ik er ook even in natuurlijk. Dus ik slide in die DM en ik zei... Als het kan en mag, dan zou ik wel een wafje willen. Want dat was dan een bestandje. Dan kan ik hem even afspelen, want dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik heb hem.
1: Nee.
0: Ja.
1: Echt? Oh, wat leuk!
0: Nou, het is toch zo ver. Ik kan er ook wel over zeggen. Dat is ook helemaal niet bedoeld dat dit gaat uitkomen.
1: Oh.
0: Tenminste, vooralsnog.
1: Vooralsnog,
0: Vooralsnog hebben ze gezegd, nee, het is gewoon leuk om te doen. Leuk voor het internet.
1: Ja.
0: Voor Instagram en dat soort dingen. Maar voor het internet. Maar niet voor op de plaat. Maar ik vind hem eigenlijk... En misschien moet er hier en daar nog een klein beetje wat aan toegevoegd worden. Maar dan zou het echt wel een plaat kunnen zijn. Ik vind het heel grappig. Je hoort ze beiden. Je hoort Juan Richard en Stef Eckel in de plaat Griekse Melodie. Wil je me horen?
1: Ja, ik wil hem heel graag horen.
0: Ik hem even. Oké.
1: Nou, dit klinkt nu al...

0: Niemand heeft hem dus, hè? Niemand.
1: Behalve wij.
0: Behalve wij. Ja.
1: Ah, dit is top.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Nou,
1: ik zie mezelf al helemaal staan in de discotheek en in de kroeg. Heerlijk.
0: Is toch super om zo even...
1: Feesttent trouwens.
0: Feesttent, ja. Tieners tentfeest. Tentfeest. Ja, hier is ook een Marcel. Die komt binnen. Een andere Marcel zegt top laten uitbrengen die handel. Even kijken. Hier, ik zeg uitbrengen dit nummer. Wat een heerlijk nummertje, zegt Stefan. Ik zou zeggen uitbrengen die plaat, zegt Levi. Ze moeten hem gewoon uitbrengen, zegt Ruben. Ruben, dankjewel. Dit waren Juan Richard en Stef Eckel. Nergens is hij, behalve een klein stukje op hun socials. En wij hebben de hele plaat even gedraaid met de Griekse melodie. Nou, als de reacties zo zijn, dan kunnen we hem nog een keer doen morgen of zo. En hier ook, Hanneke zegt, deze moet 100% worden uitgebracht. Ja, 100% horen we hier niet zo graag op de radio, maar 120.

0: maken.
1: Snel hem aan en blijven slapen. Ja, nog steeds leuke reacties achter elkaar voor het liedje. Wat een lekker liedje, die Griekse melodie. Want Aaron komt ook nog even binnen.
2: Ja. Hey Marcel Tinia, ik stem voor. Hey, gewoon even een landelijke petitie starten om dit nummer uit te brengen. Wat een banger, jongens. Heerlijk. Hoppa.
1: Hoppa. Oh. Het is toch leuk om te horen dit. Ook voor die gasten die dat hebben gemaakt. Die Juan Richard en Stef. Stef Hekkel natuurlijk. Fantastisch. Oké, jongens. 8:30. Zometeen gaan we nog even bellen met Remco.
3: Ja.
1: Remco Teulings. Die is van een deurtje verderop hier van 1 Vandaag. En die doet politiek verslag geven. Die weet er alles van. En deze is natuurlijk een hoop gaande. We willen zo meteen even van de hoed en de rand weten. Dat gaan we zo meteen doen. En later hebben we nog een belletje. En dan gaan we bellen met...
3: Ja, met niemand minder dan Rob Geus.
1: Rob Geus.
4: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
1: Nu al een topshow.
3: Dat was het al.
4: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held. Maar als een stekker.
1: Hebben we geen andere mensen voor nodig.
3: Nee.

0: Jan.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend zijn er perioden met zon, met later in de noorden toch weer kans op enkele buien. De wind komt uit het westen en die is matig. Temperatuur 20 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Komen de pluimen aan het riet? Bedenk, het is nazomer en geniet.
0: Dankjewel. Janneman, tot morgen.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 357 kilometer totaal. Het is al redelijk druk aan het worden. De A2 Eindhoven-Utrecht voor knooppunt Empel 18 minuten. Kwartiertje op de A6 Joure-Emmeloord door wegwerkzaamheden voor Lemmer. A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 17 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Breda voor Breda-West 19 minuten. De N50, dat is de laatste. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek kwartier.
4: NPO Sterren.

0: heeft iedereen wel zijn verslaving. Ik heb een frikandellenverslaving. Echt, ik kan geen genoeg van krijgen, frikandellen. En jij, wat is jouw verslaving?
1: Carpaccio.
0: Carpaccio?
1: Ja.
0: Geen chocola?
1: Nee.
0: Oh.
1: Oh, vind ik helemaal niet lekker.
0: Oh, maar dat is echt wel, zeg je vrouw, zeg je chocola toch vaak?
1: Ja, maar ik ben dus echt tegenovergesteld van de gemiddelde Nederlandse vrouw van Nederland.
0: Wat ben jij eigenlijk?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Jij bent geen vrouw?
1: Nee, dat wel. Maar nee, ja, ik ben geen B&B-kijker. Ik ben geen echte chocolade-eter. Ik ben gewoon meer van het beetje het hartige. Kaas. Ja,
0: hartig.
1: Carpaccio. Ja. Lekker man.
0: Hartig. Ja. Oké, Tinus. Dank voor je aandeel.
1: Niks meer goed.
0: Nee, joh, ik zit ouwehoeren. Ik ben blij hier te zitten. Dan kan ik weer een beetje ouwehoeren met jou. Het was onderhandelen tot op het laatste moment. Maar er ligt een akkoord. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting die straks op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Alleen is één probleem nog niet opgelost. Het is een minderheidskabinet en dus hebben ze straks andere partijen nodig om die plannen er ook daadwerkelijk doorheen te krijgen. Nou, hoe stevig staat dit akkoord dan eindelijk? Dat willen we vragen natuurlijk aan onze politiek verslaggever die er alles van weet. Daar ga ik vanuit. Onze vriend van de show en collega van Eén Vandaag, Remco Teulings. Goedemorgen, Remco.
2: Ja, goedemorgen, Marcel.
0: Fijn dat we even kunnen praten, Remco.
2: Ja, het is wel weer een momentje dit.
0: Ja,
2: we zagen het al een beetje aankomen, maar het is toch wel weer een kleine puinhoop geworden.
0: Oh, nou, dat begint alweer lekker zo na de zomer.
2: Ja, kijk, ja, normaal heb je in de zomer natuurlijk, dan gaan ze kabinet als ze meerderheid hebben, dan gaan ze overleggen. Oké, we moeten allemaal in die begroting voor volgend jaar staan.
0: Ja.
2: Eigenlijk het huishoudboekje voor 2027. Wat zijn de plannen? Hoe gaan we het allemaal betalen? En op een gegeven moment dan erbij het eens. Dat gebeurt, wordt het ook wel eens nachtwerk hoor. Dat ook wel eens ministers met kleine oogjes. Maar goed, dan zijn ze eruit. En dan op Prinsjesdag komt dat. En dan gaan ze erover debatteren. Prima.
0: Ja, ja.
2: Maar nu, ja, je zei het net al, een minderheidskabinet. Dus ze moeten steun krijgen van oppositiepartijen.
0: Ja.
2: En daar hebben ze wel wat gesprekken mee gevoerd de afgelopen maanden. Maar niet zo grondig dat ze ook precies wisten van, die willen dit, die willen dat. Ze hebben er niet echt mee onderhandeld. Dus wat er nu ligt, daar zijn die drie het over eens. Maar verder, we moeten de rest maar wachten wat we op Prinsjesdag voorgeschoteld krijgen. Ja, en die gaan dan nog volop op schieten.
0: Maar ik hoorde wel dat Bontemal had gezegd van, dit is wel, we hebben wel iets gemaakt, niet alleen voor de drie partijen, maar het is wel echt voor iedereen.
2: Ja, precies. En ik hoorde minister van Financiën van, het is hiervan voor 10 partijen. Nou, dat is het typisch geval van Haagse bluf, want hij heeft ook geen idee. Ik bedoel, ik geloof best dat hij zijn best heeft gedaan, maar hij heeft totaal geen zekerheid.
0: Nee.
2: En wat je natuurlijk krijgt, want we kregen na het gisteren te horen, het is een beetje bijgesteld dan voor linkse partijen, maar ook een beetje voor de rechtse partijen. Het grote gevaar wat je natuurlijk dan loopt, is dat het een beetje vlees nog vis wordt.
0: Ja.
2: Een beetje voor elk wat wils en daarom net niks. Maar wat nog veel belangrijker is, die partijen zelf, die oppositiepartijen, die hebben ook nog geen idee, want die krijgen die stukken ook pas op de derde dinsdag in september.
0: Ja.
2: Dan kun je nu roepen van, jongens, het ziet er allemaal prachtig uit, maar we hoorden niks van, we weten er niks van.
0: We weten niks, nee.
2: Nee.
0: Wat denk je dan dat de pijnpunten zijn in dit hele dossier? Wat waren lastige punten?
2: Ja, er zijn er twee hele grote die eruit springen. Kijk, de oorzaak dat ze op zoek zijn naar al dat allemaal geld en bezuinigingen is de defensiebegroting. Hè? Die moet enorm gesprek worden, er moeten miljarden extra bij.
0: Ja.
2: Nou, daar heeft het kabinet van gezegd, oké, dat gaan we onder andere zoeken bij sociale zekerheid, uitkeringen. Mensen met een arbeidsongeschiktheid uitkering bijvoorbeeld, die moeten inleveren. Nou, dat moet in totaal 6,5 miljard uitkomen. Daar zegt Pro van en de vakbonden, jongens, dit is geld dat hebben mensen zelf opgebracht via de premies. En daar ga je nou een graai in doen. Daar gaan we dus niet aan meewerken. Dat gaan we nooit goedkeuren. En aan de rechterkant, daar gaat het over de vermogensbelasting. Want er zijn natuurlijk veel mensen die hoeven soms bijna niet te werken, of die hoeven wat minder te werken. Want die hebben heel veel vermogen in van alles zitten. In beleggingen, in huizen en weet ik veel wat. Waar ze overigens ook hard voor hebben gewerkt.
0: Mm-hmm.
2: Maar daarvan zegt rechts, die mensen moeten ontzien. Je mag het geld daar ook niet halen. Want dan gaan wij er weer voor liggen.
0: Ja.
2: Ja. Dat is precies de spanning waar het kabinet tussen zit. Gaan het van het ene balletje of van het andere balletje afsnoepen. Het schijnt dat ze van allebei een beetje hebben gedaan.
0: Ja.
2: Jij weet op dit moment net zoveel als ik. Namelijk helemaal niks van hoe ze dat precies gaan doen.
0: Nee. Premier Jette die noemt dit akkoord een aanbod aan het parlement. Hoeveel kan er dan na Prinsjesdag dan nog veranderen aan die begroting? Kan er nog aan gesleuteld worden dan?
2: In theorie kan alles nog veranderen. En dat is natuurlijk het gek aan deze situatie. Een aanbod aan het parlement. Dat klinkt natuurlijk heel genereus. Je hebt iets moois, een mooie aanbieding.
0: Ja.
2: Maar of die oppositiepartijen dat ook al echt zo'n prachtig aanbod vinden. Ja, dat weet je zelf ook niet. Krijgen we nu een soort van radiostilte tot Prinsjesdag. Misschien zal er heel erg wel een plannetje lekker hoor. Dat gebeurt natuurlijk ook altijd.
0: Ja.
2: Maar daarna. Dan krijgen we eigenlijk weer een groot onderhandelingscircus. En dan gaat pas blijken of dit plan van het kabinet ook echt gaat vliegen. Dat moet echt allemaal nog wel. Na Prinsjesdag gaat het allemaal pas gebeuren. En dat is toch wel een unieke situatie.
0: Ja, want de dag na Prinsjesdag, dat zijn de algemene beschouwingen, zijn dat, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat was een heel groot debat, een lang debat over. Ja. Alles wordt gefileerd en daar wordt normaal ook wel gesleuteld door aan plannen. Dan komen ook partijen met allerlei voorstellen. En als je nou die of die komma verzet, omdat er dat plannetje verandert, dan kunnen we er best mee instemmen. Beetje handjeklap, dat is normaal. Maar nu staat eigenlijk de hele begroting op losse schroeven.
0: Ja.
2: En moet het ook het kabinet maar afwachten of ze de gloem en sigaren krijgen. Of bij Terveren.
0: Ja. Ja. Maar dit is gewoon heel lastig. Dit wisten we eigenlijk bijvoorbeeld al. Dat zo'n minderheidskabinet is natuurlijk echt dat is een uitdaging.
2: Ja, ze hebben het gewoon onderschat.
0: Ja.
2: Wij vroegen vlak nadat het kabinet aantrad, vroegen wij als journalisten ook allemaal aan de ministers. Oké, jullie gaan nu allemaal steun verwerven bij die oppositiepartijen.
0: Ja.
2: Hoe gaan jullie dat nou eigenlijk doen? Nou, dan werd je een beetje voor Klaas aangekeken. Ja, dat zie je allemaal wel. En kortom, er was geen plan. Ja. Nou, wat krijg je? Politici zijn soms net kleuters. Als je geen plan hebt, dan worden we puinhoop in de kleuterklas. En ook deze ministers, die dachten, geen plan, we gaan allemaal wat anders doen. Die gaan we wat voor zichzelf doen.
0: Ja, ja.
2: Dus de ene minister was heel actief in het contact met de Tweede Kamer. Anderen lieten zich helemaal niet zien. En je zag het ook bij deze begrotingsonderhandelingen. Er waren eigenlijk twee tafels waar die oppositiepartijen moesten opdraven. Er was een tafel bij Jette met de vicepremier. Daar werden ze uitgenodigd. Wat zijn jullie wensen?
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd was er op het ministerie van Financiën de minister Heijnen. Die was ook gezellig allerlei gesprekken begonnen.
0: Zo.
2: Dus dat maakte ook allemaal nogal een ongecoördineerde indruk.
0: Ja,
2: dat
0: rommeltje.
2: Het was een rommeltje. Ja. En dan zeg je het nog heel aardig.
0: Ja, ik hou het netjes. Ja. Ik probeer altijd een beetje netjes.
2: Zo kennen we je.
0: Oké, de komende weken, totdat er wat er uitgelekt wordt natuurlijk. Maar is het radiostilte? Want vandaag over precies 3 weken is het Prinsjesdag. Derde dinsdag van september.
2: Ja.
0: En dan, ik neem aan dat wij net van tevoren wel even contact hebben, Remco. Hoe dit allemaal gaat lopen.
2: Ik ga er gewoon vanuit.
0: Hebben ze dan iedereen straks nodig? Of hebben ze gewoon een paar partijen dan nodig?
2: In de Tweede Kamer 76 zetels. Dus daarom is een partij als Pro belangrijk. Want die zijn zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer groot.
0: Ja.
2: Dus dan heb je op allebei de plekken. Kom je al een eind? Ben je er nog niet hoor. Dan moet er nog zeker nog wat bij. Het wordt ook gewoon hoofdrekening. Er moet ook als telraam er weer bij gaan pakken bij al die debatten.
0: Lekker dan. Ja. Waar een klein landje groot in kan zijn.
2: Ja, zeker. Ja, rekenen met telramen zijn wat goed in geweest.
0: Ja, dat is het zeker, ja.
2: Ja.
0: Remco, ik wens jou een hele mooie dag en we spreken elkaar snel weer.
2: Okido.
0: Oké.

0: Wat mijn opa zei.
1: Was voor Jai. Jai, die wilde eigenlijk eerst zeeman, wordt zeeman van Ancora horen. En ineens werd het bijgesteld, dat is wat mijn opa zei van Henk Wijngaard. Nou, weet je, ik denk, dan noemen we die van Henk Wijngaard even. Niet dat de Ancora niet leuk is, hoor. Zeker wel. Kunnen we prima eens even keer draaien. Straks gaan we nog even... Oh ja, dat Busy liedje moeten we nog even doen, hè?
2: Ja, van,
1: ja leuk
2: van
1: man.
2: Beste Zangers. Ja, topplaat.
1: Heel kort. Heel kort.
2: Maar het is echt een lekker catchy liedje, vind ik het. Ja,
1: ja leuk, hè?
2: Ja.
1: Ja, gaan we zo meteen even fixen. Wat gaan we nog meer fixen? Oh ja, we gaan zo meteen de schaftlijst fixen van iemand. Nog niet zeggen wie, hè? Even spannend. Want het kan natuurlijk een lijstje van jou zijn. En als je het lijstje nog niet hebt ingestuurd en denkt van, nou, waar heb je het over? Zo meteen is het schafttijd op heel veel plekken. Zeker als je in de bouw werkt en dat soort werkplekken. Dan is het tijd om even een bammetje erbij te pakken. Een kop koffie. Misschien zit je op kantoor, hè? Dan kan het ook. Kun je ook een schaftlijstje doen. Dan ben je misschien niet aan het schaften. Doe je wel koffie en doe je even opstarten. Schaftlijst kun je insturen via marcelinemorgen.nl. En dan doe je een liedje of... hoeveel kun je insturen?
2: Minimaal 5, max 10.
1: Oh, leuk. Oh, daar zou ik zo op komen. 10.
2: Ja,
1: dat zou ik nog tekort hebben.
2: Gewoon even wat jij gezellig vindt om tussen 9 en... na 9 uur even te horen. Ja, tijdens je pauze of tijdens je koffie of tijdens je shoppie.
1: Ja, inderdaad. Nou, laat weten. Marcelinemorgen.nl, daar kun je het kwijt. Hier hebben wij in ieder geval eerst even wat nieuwe muziek. Want dit komt ook uit de beste zangers, Tinus.
2: Ja, ook mooi.
1: Vind je mooi, hè? Yves Meretse. En Verlangen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
2: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt. Het
4: contrast wordt wel steeds groter. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
2: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A6 gaat het niet goed voor Lemmer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Joure-Emmeloord voor Lemmer, 5 kilometer, 8 minuten. De Ring Amsterdam, A10, knoopt het Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer. Voor Amsterdam Hemhavens, 7 minuten. A59, Zonzeel-Den Bosch, daar heb je voor Nieuw-Kuik 17. En van Den Bosch naar Zonzeel voor Drunenwest, 27 door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook gesloten. De N217, Spijkenisse-Dordrecht tussen Oud-Beiland en de aansluiting met de A29... 2 kilometer en een kwartiertje.

0: kwarten. Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.
0: Ja. 9:10. Er wordt geschaft in Nederland. Ja, misschien ben je zelf niet zo ver, maar het wordt wel geschaft. Want tussen 9:30 of tussen 9:30 en 10 wordt er op de bouw een bakkie weggetikt. En een bammetje. En als je dat niet doet, dan kun je natuurlijk ook je eigen lijstje insturen. Ik heb al eerder gezegd, hè, mocht je nou niet schaft om die tijd, dan denk je, ja, hier heb ik dus dit. Nee.
2: Of alleen even een kop koffie halen op kantoor, ja, als je op kantoor werkt. Ja.
0: Het gaat gewoon om muziek. En muziek heeft hier sowieso het boventoon bij Sterren NL. Wie hebben wij aan de lijn eigenlijk?
2: Wij hebben aan de lijn Tycho uit Genderen en hij is kraanmachinist.
0: Tycho!
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Staat de kraan even op stationair of staat hij uit?
3: Nou, hij staat nu even stationair, want eigenlijk heb ik om 9:00 schaft, maar ik moet even een klein klusje extra doen.
0: Oh, wat dan? Hoezo? Een illegaal klusje of?
3: Nee, er rijden hier heel wat hechttrucjes rond en vandaag het trainetje is hij even vastgereden, dus je moet even los te trekken.
0: Voordat hij kan schaften, moet hij er eerst uitgetrokken worden.
3: Ja, ik denk dat hij nog geen schaft heeft, want het is niet de eerste keer, want ik heb hem vanochtend ook al losgetrokken.
0: Dat meen je niet.
3: Ja, dat is de tweede keer al, ja.
0: Is er een stagiair of?
3: Nee, het is er eentje van een ander cultuurtje, zou ik maar zeggen.
0: Oh, een ander cultuur. Nou ja, daar kan hij ook niks aan doen natuurlijk.
3: Daar kan hij ook niks aan doen.
0: Nee. Maar ja, goed, jij bent er om te helpen, Tycho. Hè?
3: Waarom?
0: Nou, mensen moeten elkaar altijd helpen, vind ik. Dat sowieso. Hey Tycho, en nou leuk, maar normaal gesproken zit jij rond dit tijdstip in de keet.
3: Normaal gesproken wel, ja.
0: Maar ga je zo meteen even, heb je wat later schaft?
3: Ja, dat heb ik even wel later schaft, maar dat is niet erg, hè.
0: Keurig, man. En wat heb je in de broodrommel zitten?
3: Lekker gesmeerde boterhammetjes door mijn eigen moeder, hè?
0: Sorry, ik lach je niet uit, maar hoezo? Heeft moed is dat, doe je... Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 21.
0: Man, je kan je eigen bammetjes toch wel smeren?
3: Ja, dat is het ding dat zeker is, maar dat heeft mijn moeder... toen ze met mijn vader trouwde, beloofd dat ze dat iedere dag zou doen. En ja. Dat zit ook voor ons dus.
0: Nou, wat lief zeg. Maar is zij dan, heeft ze altijd lekkere broodjes? Is dat ook een beetje de reden dat jij het aanhoudt?
3: Ja, eigenlijk wel, want als ik het zelf doe, dan komt het niet altijd even goed, hoor, want dan weet ik niet wat ik erop moet doen.
0: Het smaakt ook altijd anders, ja. Ja, als moeder ze het maakt, dat is met warm eten ook zo. Ja. Het is toch lekker als je het, ja, ik heb af en toe

0: eigenlijk is alles goed. Van vroeger en van nu.
1: Maar ik kom er altijd hard voor op, Tigo. Ik zeg altijd, Nederlandstalig is niet zomaar Nederlandstalig. Daar heb je ook weer subculturen in.
0: Ja, maar echt gewoon het volksmuziek, dat trekt mij wel het meest.
1: Volkse, gewoon lekkere volksliedjes.
0: Zeker.
1: Okay. Ik heb er 3 uitgezocht uit jouw lijstje. Gewoon random hoor. We hebben er gewoon wat uitgepakt. Ik vind altijd, er moet wel even een oud dingetje in zitten. En even wat nieuw materiaal. Dus ik ga zo meteen draaien in volgorde van opkomst. Marco Schuitmaker met de Engelbewaarder.
0: Mooi.
1: André Hazes met Waarom.
0: Wat een hele goeie, hè?
1: Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Kan je beter, toch? Perfect lijstje.
1: Ik vind het een super lijstje. Ik dank je hartelijk voor het insturen. Ik wens je een heel smakelijk bammetje en help hem nog even, die gast.
0: Zal... Ja, dat ga ik dan nou even doen. Ja, dat komt wel goed.
1: Dan kan hij de koffie even zetten voor jou?
0: Ja, dat mag hij wel even doen. Ja.
1: Dat vind ik ook. Voort wat hoort wat. Oké, mooie dag vandaag, Tigo.
0: Ja, hetzelfde, hè?
1: Oké, doei.
2: Marcel in de morgen.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: op de kraan. Tigo stuurt nog even een foto van zijn bammetjes.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Hij heeft een rijkelijk gevuld broodtrommeltje.
3: Zo, inderdaad.
0: 6 bammetjes. Een koekie en een mandarijntje.
3: En lekker gemaakt door mama.
0: Applaus voor de moeder van Tigo.
3: Ja,
0: wow.
3: Goed gedaan, moeder van Tigo.
0: Lekker. Ja, je laat je wel verwennen dan. Hè?
3: Heerlijk, Tigo.
0: Nou goed. En bedankt voor je lijstje, Tigo. Want het was een heel leuk lijstje. Mocht je zelf nou ook een schaftlijst willen insturen, nou, dan moet je even Bettina zijn.
3: Ja, dan moet je even naar marcelinemorgen.nl. En daar dien je jouw lijstje in. En dan doe je even je favoriete nummers even insturen. En dan word je binnenkort een keer gebeld.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja, top. Laat me weten welke nummers het mogen zijn. Verras ons, zou ik zeggen. Marcelinemorgen.nl. Nou, hier werden we ook wel door verrast natuurlijk. Ik zag het ook op de socials. En jij ook, Tini. We moeten de hele uitzending nog even bekijken.
3: Ja.
0: Gaan we nog even voor zitten. Want dat is, het is weer begonnen afgelopen weekend natuurlijk. Beste Zangers. Ja, waanzinnig programma. Ik hoop dat ze dat nog tot in lengte vandaag gaan maken. Want dat is, er komen altijd hele verrassende, leuke liedjes uit. Nou, die van Yves Beres, die gaat natuurlijk al als een man. Ik vond Desiree ook heel goed van de Two Brothers. Die vind ik waanzinnig. Maar Busy heeft wel een van de hits, denk ik, van de afgelopen aflevering.
3: Dat denk ik ook wel, ja. In ieder geval, die zie ik voornamelijk op mijn social media tijdlijn voorbij komen. En ja, ja, misschien is het wel een beetje You Hated or You Love It. Maar ja, ik vind het toch wel een lekker catchy nummertje geworden.
0: Is ook, ja. Het was Clouseau stond in de schijnwerper. Ja. En Koen en Chris Wouters in de serie. En Busy maakte een hele eigen bewerking op het liedje Anne. Anne.

0: Vincent. Die lieve Vincent, want dat is het. En dat ben jij. En daarvoor hadden we Busy.
1: Anne.
0: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar over het grootste deel vindt het een fantastisch, hip, lekker, vrolijk deuntje. En we worden heel blij van een lekkere vibe, zegt Luc.
2: Ja, dat is het hoor. Het is een beetje gewoon, het is gewoon een goede vibe, ja, is het nummertje.
0: Vind ik ook. En Karen zegt, heerlijk nummer, wordt er helemaal blij van. Dat is het toch ook? Ja.
2: Het is gewoon even lekker catchy.
0: Ja,
2: lekker
0: is leuk. Heel goed gemaakt. 9:30, je kan inmiddels stemmen voor...
3: Marcel's oude platenkoffer.
0: De oude platenkoffer. Voordat we daar zometeen een eindoordeel over gaan vellen... dan gaan we checken in de app wat dat is geworden. Dat is pas over een minuutje of 20, 25. Gaan we eerst even de liedjes aan je laten horen. Het zijn er weer drie en dat zijn deze.
4: Met Miranda.
0: Een B-kantje noemen ze dit. Van Arne Jansen, dat heet Miranda. Prachtig liedje. Lekker vrolijk liedje. Dan hebben we nog een keuze B van Luf. Doet je ook denken aan Gooise vrouwen?
2: Ja.
0: Hoe heet ze nou weer?
2: Claire.
0: Claire wordt 50.
2: Ja.
0: Luf en de Trojan Horse is keuze B. En keuze C, omdat het Duitse dienst

0: je best. Vanochtend veel zon, lokale bui, vanmiddag droog. Zon en wolken, 19 tot 21 graden. En verkeer gaan we eens even naar kijken met de meldingen van de ANWB. Nog vier stuks. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk Plaspoel Polder. Daar heb je een minuutje of 5. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven, een minuutje of 7. De A44, die wordt hier ook gemeld. Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 10 minuten. En de A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Bergingswerkzaamheden, een minuutje of 22.
1: NPO Sterren

Leslie Bronkhorst op NPO Sterrenl. Goedemorgen, 7:07. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zometeen, over een minuutje of drie, dan bellen we met Rob Geus. We gaan namelijk beginnen aan een nieuw seizoen van de hygiënepolitie. Gaan we zo meteen even over babbelen. Eerst even terug in de tijd met Doe Maar.

0: luister. Eentje gaat heel hard. Hè? Dat is de Duitse plaat vandaag. Dat is Duitse Dinsdag. We hebben Arne Jansen, Luf en Cindy und Bert. Immer wieder Sonntags. Stemmen nogmaals. NPO Luister. Die app moet je even gebruiken. Ja, als Rob Geus ergens binnenstapt, dan springen zeg maar de nekharen bij de ondernemers al overeind, Tinia. Dat is, hè, als je een restaurant of wat dan ook, of een hotel zou hebben, en je denkt, oh, ik zie hem aankomen, dan krijg je de vlekken in je nek.
1: We krijgen het Spaans benauwd.
0: Ja, en niet om de persoon, maar meestal om het oordeel natuurlijk, wat daar achteraan komt. Ja, vanaf morgen dan kunnen we met z'n allen weer lekker meegenieten van hetgeen wat hij allemaal beleeft, want de hygiënepolitie is dan weer terug. Rob die trekt opnieuw langs restaurants, hotels en campings. En wat hij daar aantreft, daar word je soms niet heel erg vrolijk van, neem ik aan. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat zeg je altijd. Daar word je niet heel vrolijk van.
2: Nee. Ik word vaak niet vrolijk, nee. Maar ja, ik word wel weer vrolijk van wat ik allemaal heb mogen draaien en dat ik een hoop ondernemers heb mogen helpen dit seizoen.
0: Ja.
2: Maar het was weer niet best.
0: Nou, dat zegt hij om maar even met de deur in huis te vallen. Ja, wat is dan niet best? En waar is jouw... Laten we eerst even het begin beginnen. Want jij hebt toch... jij hebt iets met hygiëne, hè? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat vraag ik mezelf al 25 jaar af. Nee, ik denk dat het... ik ben er ooit als leerling kok... ben ik met mijn vader in de leer gegaan. Mijn vader was toen hoofdvoedingsdienst.
0: Ja.
2: En die was zo streng met op het gebied van hygiëne... dat ik schoon moest werken.
0: Ah.
2: Vanaf dat moment is het volgens mij ben ik besmet geraakt met het virus.
0: Ja, om er eens even een woord erbij te pakken, besmet. Ja, ja.
2: Toen dacht ik, joh, ik ga er maar iets mee doen.
0: Ja, nou,
2: zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, ja. En morgen dan start je met een nieuw seizoen van hygiënepolitie. Nou, je zegt, ja, wat je hebt aangetroffen is niet best. Ja, wat krijgen we dan te zien zoal?
2: Nou ja, we hebben van campings tot B&B's, restaurants. Ja, eigenlijk zijn we overal zijn we ingedoken. Nou ja, uitzending 1, ja, daar ga je... in het oosten van het land kregen we heel veel reacties van mensen die zich zorgen maakten over de pipowagens die mensen konden huren met hun kinderen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk zijn we daar ingedoken. Ja, en als je dan kijkt in de staat van deze pipowagens, dan denk je haast, dit kan niet waar zijn.
0: Ja.
2: Nou, dus daar hebben we even geopereerd. En morgen ga je ook zien dat je bij een All You Can Eat concept, dus we wokken allemaal wel eens ergens.
0: Ja, heel lekker.
2: Dat het ook helemaal fout kan gaan. En uiteindelijk zijn we daar ook undercover gaan draaien. En dan zie je een kruibesmetting naar kruibesmetting plaatsvinden. En dan staan de mensen allemaal in de rij met een bordje te wachten.
0: Oh mijn god.
2: En dan spreken die mensen ook aan. Weet je, zeggen, joh, en hoe gaat het op de plaat? Ja, prima toch, weet je wel. En dan denk je, ja, goh, jongens, laten we allemaal ook wat scherper worden, joh. Want je kan er zo ziek van worden.
0: Ja.
2: Maar het is wel weer, we gaan wel met knallen erin, denk ik. Het is... ja, ik denk dat de mensen morgenavond wel weer wakker gaan schudden.
0: Hey, maar is het zo dat we dan na morgenavond nooit meer naar de wok gaan?
2: Nou, nee. Ik denk dat ik juist door middel van wat ik laat zien morgen... dat een stukje bewustzijn geen kwaad kan voor iedereen. Want ja, in die wok waar ik ben geweest... ja, ik wilde eigenlijk maar één ding met een grote toeter... Mensen, wilt u alsjeblieft naar buiten gaan? Weet je wel, dit is gevaarlijk, weet je wel. Er zitten ook veel oudere mensen te eten. En ja, weet je, kijk, zo'n vooronderzoek is wel spannend, hè. Je weet nooit wat je gaat aantreffen. Nee. Maar de aangever bijvoorbeeld bij deze wolk, ja, die vertelde mij dat die zoon van hem, die was daar binnen een minuut, was hij daar aan het kotsen in het restaurant.
0: Zo.
2: Ja, weet je, en als je dan die verhalen hoort, denk je, ja, wat ga ik dan daar aantreffen?
0: Ja,
2: ja, en dan ga je uiteindelijk natuurlijk met je operatie beginnen.
0: Ja,
2: ja, en dan denk je wel bij jezelf, oké. Hier kan ik mensen heel veel leren.
0: Ja, en gaan die ondernemers dan? Ga je die helpen? Willen die die hulp ook wel aannemen dan van jou?
2: Nou, de een is heel enthousiast en de ander totaal niet. Dat ga je ook morgenavond zien.
0: Ja.
2: Dus de een staat er voor open en de ander rent weg. Ja, dat zijn keuzes die op dat moment gemaakt worden. Kijk, ja. Ik kan me best voorstellen als je ondernemer bent en ik sta met een dik dossier voor je neus.
0: Ja.
2: Met een cameraploeg, dat je denkt, ja, hier word je blij van. Maar aan de andere kant denk je, ja, het is wel een wake-up call. Kijk, we zijn er niet voor niks.
0: Nee.
2: Als de reviews negatief door het dak gaan, ja, dan gaat er iets niet lekker met je bedrijf. En ja, dan denk ik gewoon dat je even met de bioloog moet en dat je gewoon even moet luisteren naar Geus voor de oplossing.
0: Ja, en krijgen we die oplossing ook te zien dan?
2: Ja, zeker. Okay. Zeker. Want dat is ook het doel van het programma. Kijk, ik leg hem neer op camera en dan heeft de ondernemer de keus. En nogmaals, bij de een zeg je, oké, we gaan ervoor. En ja, de andere die rent weg.
0: Ja, zie je bij voorbaat, je moet er een neus voor hebben, dat lijkt mij. Als je al voor bij de gevel staat, zeg maar, dat je denkt van tevoren al ziet van, oh, dit kon er wel eens eentje zijn.
2: Ja, zeker. Ik zou je zeggen, ik ben in Enschede, die komt ook nog. Wij waren getipt over een sushizaak. Ja. Waar je lekker sushi kon halen. Nou, ik kwam aan. Ik kon gewoon eens naar binnen kijken. Die ramen die waren zo smerig dat ik echt wilde kijken, joh, ben ik bij het goede adres, weet je wel. Ja. Ja, en dan kom je binnen en dan zie je meer vliegen als gassen.
0: Ja.
2: Ja, dan gaan wij de voelspriet overeind, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Hoe kunnen we zelf dit soort dingen opsporen? Zelfs stel, ik ga vanavond naar een restaurant. Waar zou jij, wat voor tips zou je dan geven om op te letten?
2: Ja, dat vind ik een goeie. Nou ja, kijk, sowieso als je twijfels hebt over die hygiëne. Je kan in alle tijden kan je altijd vragen of je een kijkje mag nemen in de keuken.
0: Ja.
2: Want nogmaals, niet alleen Rob Geuze mag de keuken in. Als klant zijn, dan mag je best wel wat brutaler zijn. En zeggen, joh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe je de maaltijd bereidt. Ja. Nou, dan zijn ze eigenlijk best wel verplicht om je toch een kijkje te geven in hun domein. Nou ja, ik kan me voorstellen als het heel druk is dat ze daar misschien niet op zitten te wachten. Ja. Maar wat ik daarmee wil aangeven, we zijn veel te bescheiden. Je mag best wel wat meer doorvragen als je twijfels hebt, dat is één. Twee is toiletten. Heb je twijfels dat je de keuken niet in mag? Nou, dan ga je even naar het toilet en dan ga je niet alleen kijken hoe het toilet er al eruit ziet, maar kijk ook eens omhoog in het toilet.
0: Ja.
2: Niet alleen ooghoogte, hangende spinnetjes. Nou, en dan drie. De kaart, plakt die? Is de tafel schoon? Hoe zien de mensen eruit die daar werken, die je kan zien?
0: Ja.
2: Zien die er verzorgd uit? Het zijn allemaal eigenlijk kleine tips waarvan je toch veel kan afleiden hoe de keuken uiteindelijk is.
0: Ja, hoeveel ga je er maken of heb je gemaakt, Rob, dit seizoen? Ja,
2: ik ben nog bezig, maar we dit seizoen komen er 8. Dus we zijn tot en met eind oktober lekker woensdagavond om 8:30 op Talpa.
0: We gaan lekker kijken en ik hoop dat we na morgenavond nog gaan wokken. Want morgenavond is de eerste aflevering om 8:30 bij SBS 6 van de hygiënepolitie. Rob Geus, dankjewel man en veel succes nog met draaien.
2: Is goed, komt goed. Dankjewel, succes in het programma.
0: Doei.

0: helder in de lucht gaat hangen met wat oud en nieuw. 31 op 1. Senna en Sven Versteeg en vuurwerk.
1: Goed verhaal. Lekker kort.
0: Vind ik ook. 8:48. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zit het er bijna doorheen? Nou, ik zit er niet doorheen, maar we zijn er bijna doorheen.
2: Nee, zit je er nog niet doorheen?
0: Ik ben kapot, ben stuk. Nee, hartstikke leuk. Ben echt wel blij dat de vakantie weer voorbij is dan.
2: Ik ook.
0: Jawel, gisteren was ik echt kapot. Want de eerste werkdag hakte toch echt weer in. Maar ik had met opzet al gedacht, ik ga niet te veel daarnaast meer doen. Als in ook nog sporten of dit en dat. Ik denk, nee, rustig Marcel, rustig opstarten. Aldoende leert men. Het heeft 45 jaar geduurd, maar ik heb het geleerd. Het zit het muntje is gevallen. Ja, we gaan er zo meteen nog even eentje doen uit de plaatkoffer. Dat wordt of Miranda van Arnie Jansen, de Trojan Horse van Luf. Ik zeg altijd, die kun je maar beter op de radio hebben dan op je computer. De Trojan Horse. Immer wieder Sonntags van Cindy und Bert. Die zit er ook in. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Ja, en Frans Bauer was gisteren aan het vissen. Heb je het gezien?
2: Nee.
0: Ja, op zijn socials.
2: Oh.
0: Ja, vond een cd'tje, vond sleutels en nog iets.
2: Alles behalve de vis.
0: Ja, ik weet niet waar hij nou op zoek is, maar... Hoop dat hij het heeft gevonden.

0: Hans Bauer. En een leugentje om bestwil. Ik heb een klein stukje van de Bauers gekeken. Ik moest echt smakelijk lachen. Mooie tafereel.
1: Moet ik ook nog terugkijken?
0: Ach, moet je ook nog terugkijken?
1: Ja, joh.
0: Nou, je hebt een dagtaak bijna. Beste zangers, Bauers. Ja.
1: Ja, ik kom niet zoveel toe aan tv kijken. Dus ja, ik moet alles even terugkijken.
0: Wat doe jij allemaal in je vrije tijd?
1: Ja, andere dingen. Gewoon tv kijken. Feesttenten.
0: Tiende tentfeest. Heb je dit weekend... Oh nee, had je geen tentfeest.
1: Nee, dit weekend niet. Volgend weekend, weekend Rob wel. Dan heb ik een heel groot tentfeest.
0: Moet jij niet... Ik vind je... Jij moet als Rob Geus op pad. Maar dan voor de tiende tentfeestkeuring. Ja, maar dan kun je overal...
1: Ja, maar op zoveel... Ja, maar dan... Het is niet dat ik ieder weekend in een tentfeest
0: sta. Dat je gewoon een sticker op die tent plakt... en dat je zegt van... deze is goedgekeurd.
1: Ja, maar alle tentfeesten waar ik heen ga... die zijn goedgekeurd.
0: Nou ja, maar dat maakt toch niet uit. Dat maakt het juist leuk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat. Oké, het is bijna 10 uur. We gaan nog eentje doen uit de platenkoffer met een ruime meerderheid aan stemmen, want...
1: Nou inderdaad, want met 62% van de stemmen heeft gewonnen Cindy on the Bed met Immer wieder Sonntag.
0: Jawohl. Dankeschön.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 5 minuten.

0: natuur ik uit de kroeg.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Een hele goede morgen en leuk dat je erbij bent op deze dinsdag. Ja, over Turk uit de kroeg gesproken. Het was Billy Dant die onlangs de gast was samen met Tino Martin. En toen vertelde hij nog trots dat Turk uit de kroeg, jawel, uit zijn pennetje komt. Goed gedaan hoor. Zometeen hoor je de muziek van Robert Pater en ook Gerard Joling. Maar eerst doen we nog even een Tour de France. Goedemorgen. Je

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1.

uur geweest. Richting de lunch. Oh, ik heb echt honger. Ja, ik weet niet wat het is. Maandag en dinsdag heb ik dat altijd echt extreem. Daarna kan ik nog wel een uurtje langer zonder voedsel. Maar ik heb er wel zin in. Lekkere tosti of zo, een lekker soepje. Nou, zometeen hoor je hier Bluff en ook Gerrit Snijder met het Cubaanse café. Maar eerst gaan we weg uit deze kroeg, want hier is Senna.

could.

0: en je zit in mijn hoofd. En het is Joke die vraagt Emily Sven Versteeg met heb lak aan wat ze zeggen.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file van 3 kilometer bij de wijk. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer file tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Een kwartier vertraging door een kapotte auto.

horen. Want ja, echt waar, het gaat voorbij. Ja, het is echt ongekend hoe snel deze uren voorbij gaan. Al zeg ik het zelf. Of is dat wel heel erg als je dat over jezelf zegt? Time flies when you're having fun. Nou, ik hoop dat jij het ook een beetje naar je zin hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Zometeen hoor je hier Likkepep en ook Akda en de Munnik. Maar eerst is het tijd voor Frans Bauer, die binnenkort met groot nieuws gaat komen.

zeggen, een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent op volle toeren. Ook José, die is er gezellig bij. Emily, zou je Willem Bart even voor me willen draaien met Lieve Heer, het Nederlijn.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging.

0: goede nieuwe liedjes. Zoals deze van Henk Dissel heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat liedje dat heet Chansen. En dat chansen, dat kan deze man ook heel erg goed. Zijn naam is Fons Vurink. Het is altijd een feestje.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: zo van het leven van Django Wagner. Tempo mag er even wat uit met Tino Martin. Hoeveel tranen moet ik huilen?
1: Te veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

zit er aan te komen. Ze heeft een duet opgenomen met Kido van der Graaf. En dit was Monique in de Uppie. Als je verliefd op een jongen bent. Ze was een beetje grieperig, zag ik op haar socials. Maar wel heel erg stoer, heeft haar optredens gewoon gedaan. Nou, beterschap Monique en Samuel Welten met Russo. Boom, met een uitroepteken. Goedemiddag, Benny Nijman.

0: Lights and Shack met Baco in Monaco. Het is een ex-paradeplaat bij Sterren NL. In het volgende uur van de Kort en Klein Show heb ik op zijn minst een discoplaat voor je. En natuurlijk een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en knooppunt Del 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dan een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle. Is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. 20 minuten vertraging.

tegen Likkepijp en Blikkendag plus Ray Benjamin Hypnose. Nieuwe single van Ray Benjamin komt eraan over een maand of wat. En dat is een duet geworden met Frank van Etten. Ja, Frank van Etten en Ray Benjamin.

Jari Hellegers, vloek van Barcelona. Dat zal je bijna maar zijn, toch? Ja, het gaat natuurlijk alweer over een chickie. En dat is de vloek van Barcelona. Jari Hellegers en 3J's met Biegeliet bij Sterren NL. Heb je zelf suggesties, bijvoorbeeld voor de dubbele dosis? Altijd van harte welkom via NPO Luister. Ja.

Het is een hit genoteerd op nummer 136 in de top 1000. De nieuwe lijst hoor je vanaf 11 oktober bij Sterren NL. In dit geval hoorde je Don Mercedes met Rocky op de radio.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is.

0: Veurink met Feci. En hij staat vandaag, ja, de cijfers zijn kakelvers, ook op nummer 3 in de top 3 om 3. Joey Nicolai vinden we vandaag op nummer 2 met Tinto de Verano. En welke artiest is dan de grootste hit, scoort de grootste hit? Dat is Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Nummer 1 in de top 3 om 3.
1: De top 3 om 3. Nummer 3.
2: Hey maat, daar is een feestje dan. Tijd om te knallen, vriend.

Vakantieliefde live, Yves Berendsen. En misschien is het tijd in de dubbele dosis. Heb je nog twee suggesties voor morgen, de show van morgen? Ja, voor je het weet is het weer zover. Altijd van harte welkom via NPO Luister. Straks nog muziek van Stephanie, Hartslag komt eraan. En daarna vanaf 4 uur Jan Paparazzi en de Jan Paparazzi Show. Maar nu van Dikhout en alles of niets.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ruim een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. De A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op. De rechter rijstrook is dicht.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt zo net na 4 uur. Jaha.

heel leuk iemand. Ik zou graag met hem en gewoon eventjes... Het lijkt me gewoon leuk. Ik zit even hard op te denken. Deze jubileumuitzending van de Jan Paparazzi Show. Het lijkt mij gewoon leuk om met iemand als Billy Dans gewoon een week op vakantie te gaan of zo. Naar Spanje. Lijkt me lekker. Want de clip is volgens mij opgenomen in Spanje. De clip die ze gemaakt hebben met Tino Martin. Ik hoor niks geks. Afgelopen vrijdag hoogste nieuweling in de Sterrenwereld top 25 op 19. Ik hoor niks geks. Paradeplaat van de afgelopen week. De week daarvoor althans.

Nog even de schatkamer en dan piep ik er even tussenuit. Een weekje maar hoor, daarna ben ik weer terug. Ik ga zelf ook even Spanje opzoeken. Even in het zonnetje zitten, even na zomeren zoals dat heet. En dan wordt volgende week de Jan Paparazzi Show overgenomen door de legendary Perry. Perry Krams op NPO Ster NL Radio. Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. En dan tussen 4 en 7 uur. Volgende week dus met Perry en deze week nog met Janneman. En ik heb er ontzettend veel...

2014. En ineens is het 2026. Dank voor de mooie woorden. Onder andere Peter Driessen, Andy van Leeuwen, Harvey van Schaik, Koen Sauer en Brechtje Morel. Ik hoop nog heel lang hier op deze gezellige zender te zitten. En een van de luisteraars die een appje stuurde, waar heb ik hem? Dat was Ruben. Die zei, Janne

Dus, goede plaat, hè? Helemaal stuk gedraaid. 12 jaar geleden vandaag op NPO Sterren NL Radio Tieners. En waarom? En dit is een plaat die is aangevraagd door Robert. Geen vaste woonplaats, geen verblijfplaats, geen achternaam. Alleen Robert. Die zei, Jan, draai even iets van de dijk om 4:15 als je wil. En dan

van Nederland. Ik ben een ontzettende fan van deze man, Wesley Klein. En droom met mij, even de romantische kant van Janneman zo op deze dinsdagmiddag. Hè. Mooi is dat, om met iemand weg te dromen. Naar de toekomst, naar de komende jaren, komende maanden. Droom met mij, een heerlijke, rustige plaats.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os 3 kwartier extra tussen Eckersweij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech.

op Sterren.nl. De zomer voorbij. Op 1 september. En dan gaan de bladeren vallen. Dan wordt het wat kouder. De temperatuur gaat naar beneden. Het wordt vochtig buiten. De herfst doet bijna zijn intrede.

helemaal. Daarvoor hadden we een jaren 80 klassieker van Het Goede Doel. Waar is hier de nooduitgang? En ook nog thuis. Nee, Tinto de Verano. Thuis wilde ik zeggen. Thuis de Verano. Nee, Tinto de Verano. Joey Nicolai. Uit onze top 25. Oscar die zegt: Jan, zou jij mij een groot plezier willen doen en voor mijn prachtige vriendin Siska een plaat willen draaien van Marco Borsato? Het liefste, dat ben jij. Dat vinden we namelijk allebei een fantastische plaat, want het gaat over haar, de liefde van mijn leven.

0: nieuwe single van John Wester Numidia. Onze paradeplaat deze week bij SterrenL Radio. Dat was Habibi. En daarvoor hadden we vuurwerk van Senna met Sven Versteeg. Dan gaan we naar Corinne. Die zegt, Jan, zou jij een plaat willen draaien van Danny Nijman? En het liefste dan, jij maakt het beest in me los. Ik vind het een fantastische suggestie.
1: Ik dacht

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten.

0: Bekentenis van de ene naar de ander. Neem nou deze van Gerard. Gerard Joling in dit geval. 24 uur per dag verliefd op jou. Daarvoor de Cats and Cher. He's the Cat uit de jaren 60. En dit is Martin. Martin Moriro.
1: Ik zing dit met een lach en met een traan.
0: Weer zo'n bekentenis. Jij zit in mijn hart.
1: Het liefst.

Gerrit Snijder is dat. Er zijn weinig artiesten die Gerrit heten. Ja, vroeger had je Gerrit Dekzeil. Die zong toen Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Maar ja, die heet eigenlijk helemaal geen Gerrit. En dit is Gerrit Snijder uit Den Haag heel graag. En hij zong hier over het Cubaanse café. Zometeen even naar half zeven. In half zeven.

0: Holland van Carlo en Leo. De boys van Helemaal Hollands. En daarvoor hadden we uit tot op 25. Loesoe van Marco Hitmaker. En dan twee plaatjes na half zeven. Ik ga een hele mooie plaat draaien hier op Ster NL Radio. Die ik nog nooit eerder gedraaid heb. Een plaat van Corrie Konings ga ik draaien. De B-kant van een single van haar uit 1989. Wie heeft jou toch zo ver gebracht? Dat was een. Ja, Corrie Konings ken ik allemaal. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Daar hoef ik geen uur over te babbelen hier. Deze geweldige zangeres. Die maakte deze plaat in 1989. Plaat met twee A-kanten, het singeltje uiteraard. De ene kant heette Wie heeft jou toch zo ver gebracht? Een hele mooie plaat. Met de tekst van Tom Peters. En de B-kant, daar ben ik helemaal voor gevallen sinds een paar weken. Die heet Eenzaam zonder jou. En dat is een hele mooie, echt een fantastische Corrie Koningsplaat. En die staat ook op het album van Corrie uit die late jaren 80. En deze plaat is oorspronkelijk een Duitsstalig nummer. Dan heet het Einsam ohne dich. En ook Tom Peters, de bekende man van Energy Music, die heeft daar een Nederlandse tekst van gemaakt. En ik kan niet anders zeggen dat ik de plaat opscharrelde een paar weken geleden. Hij komt uit mijn eigen collectie. En ik draaide hem en ik draaide hem thuis. Ik dacht, wat is dit een mooie plaat? Wat is dit goed gezongen? Wat een heerlijke plaat van Corrie Konings. Onbekende plaat, maar echt fantastisch. Zeker voor een rubriek als half zeven, half zacht, waar ik altijd een singeltje van thuis meeneem, er iets over vertel en dat dan eenmalig laat draaien. Nou, of dit eenmalig blijft, weet ik niet, want dit is echt een hele mooie plaat. Zoals Corrie dit zingt, geweldig kippenvel. Kan echt, ik kan hier mateloos van genieten. En ook van de tekst van deze plaat. Eenzaam zonder jou. Ben je nieuwsgierig geworden? Zet de radio even wat harder, want er komt hij vandaag op dinsdag 1 september 2026 in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half

0: plaat gemaakt. Hele leuke plaat. Ik hoop in de top 25. Komende vrijdag misschien wel. Ouder wordt van Kafka, zijn nieuwe single. En daarvoor hadden we die hele leuke plaat van de 3J's. Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, je bent er overal bij. En waarom? Ja, omdat dat gewoon nou eenmaal zo is, die energie.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen vanaf 4 uur vanmiddag.
1: De show van Janneman.
0: De klimaatneutrale, let wel, radioshow van Janneman. 12 jaar vandaag bij Sterren Del Radio.
1: Luister morgen als het kan.
0: En morgen, luisteraars, op 2 september doen we het gewoon weer eens dunnetjes over. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Een hele gezellige dinsdagavond. En wat mij betreft, graag tot morgenmiddag 4 uur.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
3: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
4: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
3: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
2: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
5: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
2: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Heel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spreekt ons gegenüber daarvan dat het keine geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek. NPO.
5: Sterren NL. Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gien Balduk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.